0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11-10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
5: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
7: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
5: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
5: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
4: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
6: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
4: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-dronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
2: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee binnen.
2: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode Dat is net dat kleine beetje meer.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: Playback aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom op deze, ja, bij deze ochtendmix vrijdag 29 mei alweer. Ja, we zijn de maand mei zijn we al bijna weer voorbij. En ja, dan gaan we gewoon vrolijk verder natuurlijk. We gaan langzaam gaan we de zomer in. En eigenlijk hebben we daar al een voorproefje van gehad. Hè. Wat was het van de week? Op een bepaald moment warm gewoon. Dat is ja, eigenlijk onvoorstelbaar. Maar dat gaan we wel steeds meer krijgen. Dat die klimaat, ja, dat een beetje gaat verschuiven. Dat die strook waar de warmte is, dat gaat wat omhoog komen. Ik las ook in Frankrijk, merken ze dat bijvoorbeeld ook. Daar hebben ze er natuurlijk ook last van. Daar ook bepaalde planten en bloemen die ze normaal daar niet zo gauw zagen, die kunnen ze dan ook zien. Andere die verdwijnen dan juist weer. Dus dan, ja, je krijgt dus een hele verandering daardoor in de natuur, door die temperatuur. Want hoop wordt natuurlijk geregeld door de temperatuur. Ja, en wat ook leuk is hier, als ik uit het raam kijk, daar zie ik nog steeds een meeuw broeden. Want op het platte dak, daar zit helemaal in het hoekje een meeuw. Die zit er al een aantal weken te broeden, hoor. Ik heb eens even gekeken hoe lang dat duurt. Nou, een meeuw broedt zijn eieren doorgaans in 25 tot 33 dagen uit. Dus dat is echt een beste tijd natuurlijk. En dat beestje, dat zit daar maar. En zijn partner, ja, die is steeds in de buurt, hoor. Die kijkt dan heel streng in de rondte en komt er wat vreemd volk aan, zal ik maar zeggen. Dan wordt het verjaagd, en zodat ze dus rustig in alle rust kunnen.

Ik twisting en twisting bij de pool van de Dire Straits. En daarna natuurlijk, ja, Old Blue Eyes, oftewel Frank Sinatra, die zich ook aan een twistplaatje had gewaagd. Everybody's Twisting. Nou, door met wat muziek van Nederlandse bodem, de Jazzpolitie.

Liefdesliedjes van de dienst Jazzpolitie. Ja, je hebt heel veel politiedienst, hè. Het Korps Landelijke Politiedienst. Nou, er zijn er een paar te noemen. De verkeerspolitie, die kennen we wel eens als je wordt aangehouden voor het een of het ander. De dienst Waterpolitie, dat is, daar ben ik soms wel jaloers op als ik die mensen in een bootje zo zie. Maar dat is natuurlijk uiterlijke schijn, want dat is best een hoop te doen op het water. Daar speelt zich ook van alles af. De spoorwegpolitie, operationele samenwerking, noem allemaal maar op. En hoeveel politiemensen zijn er nou eigenlijk? Ja, de Nederlandse organisatie is onder leiding van een korpschef en daar zijn 3

63.000 medewerkers, 63.000 over 10 regionale eenheden verdeeld in Nederland. Ja, 10. En ja, het zijn allemaal speciale eenheden die ook erbij komen de laatste tijd. Want ja, er zijn allerlei zaken die dus ook gaan spelen. Hè. De terrorismebestrijding, specialistische ondersteuning en noem het allemaal maar op. De tijd van de oomagent is wel voorbij. Hè. We hebben natuurlijk nog steeds de wijkagent, maar er komt veel meer bij. En ze moeten zich ook steeds meer specialiseren. En dat komt ook door die AI die we de laatste tijd krijgen, die al die commerciële zaken die daar omheen spelen, zoals dingen om mensen op te lichten via het internet. Dus dan moet je ook als politiedienst moet je daar goed gespecialiseerd in raken om dat allemaal tijdig te kunnen onderscheppen, dat je bepaalde servers op tijd uit de lucht weet te halen. Ook dat moeten ze gaan doen. Dus het is echt een dynamische organisatie natuurlijk. Maar dit was dan de dienst Yes Politie en dat is natuurlijk een stuk onschuldiger. Maar goed, eventjes doorgaan over de politie, want ik wou het even hebben over het cameratoezicht in het centrum Beverwijk. Want dat is er sinds 2018 en dat wordt verlengd tot 2028. Het cameratoezicht maakte dus inderdaad deel uit van een bredere aanpak om het centrum van Beverwijk veilig en leefbaar te houden. Want signalen van inwoners en ondernemers die worden serieus genomen en er wordt op bepaalde plekken wordt er dus een camera neergezet. En dat gaat nog een tijdje door. Burgemeester Martijn Smit zegt: mensen moeten zich veilig kunnen voelen wanneer ze wonen, werken, winkelen of uitgaan in Beverwijk. Cameratoezicht is niet de enige oplossing, maar het helpt wel om sneller zicht te hebben op situaties, incidenten, beter op te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden aan de politie en handhaving. Ja, de handhaving is natuurlijk ook heel belangrijk naast de politie, hè, de BOA's. Die zie je ook lopen en dat is ook een hele belangrijke organisatie aan het worden. De afgelopen periode heeft de gemeente samen met de politie en de wijkagent opnieuw gekeken naar de huidige locaties. En er worden wat aanpassingen gedaan, maar ze blijven wel. Hier en daar wordt het wat verschoven en er komen ook speciale 360 graden camera's, zodat je dus helemaal rondom kan kijken. Privacy moet wel gewaarborgd worden, want het wordt allemaal uitgevoerd binnen de wettelijke privacyregels, want die zijn er volop in Nederland. En daar moet je je natuurlijk ook aan houden als gemeente. Camerabeelden worden alleen gebruikt voor toezicht op de openbare orde en wanneer dat nodig is voor opsporing door politie en justitie.

I do. Ja, een heleboel do's. En ja, dat was natuurlijk ABBA. Wat zitten die nummers toch goed in elkaar. Als je er eventjes zo naar luistert. Hoe ze dat allemaal opgebouwd hebben. Die mooie lagen. Ik vind dat altijd geweldig om naar te luisteren. Ja, toen je in het begin. Toen ABBA begon natuurlijk. Kwam je daar soms niet vooruit dat je ABBA wel leuk vond. Dan moest je eigenlijk toch wel van andere artiesten moest je fan zijn natuurlijk. Maar dat is er een beetje af. En nu kan je gewoon ronduit zeggen, ja, ik vind het geweldig. En als je die nummers ook een beetje analyseert, dan zie je ook dat het heel goed in elkaar zit, hoor. Dat is echt vakmanschap. Goed, daarvoor natuurlijk Boney M. met Gotta Go Home. Goed, eens even kijken. Ja, er waren een paar dingen die me van de week opvielen. Die wil ik even delen. En dat gaat over wat prijsverhogingen. Ja, die zijn eigenlijk aan de orde van de dag. Maar dit is toch wel een hele grote prijsverhoging. Dan heb ik het eigenlijk over PostNL. Want die maakt het versturen van brieven en spoedrouwbrieven wel heel erg duur. PostNL gaat extra geld vragen voor rouwpost die nabestaanden met spoed willen versturen. Vanaf 12 juli kost dat per brief €3,25. Dat bevestigt de post- en pakketbezorger. En wie dat extra geld niet wil of kan betalen, moet rouwkaarten via de normale post versturen, waar PostNL door een versoepeling van de regels langer over mag doen. Dat is, nu moet het eigenlijk heel kort erop wordt bezorgd. Ik dacht een dag, maar dat is dan 2 dagen geworden. Er wordt gemeld dat vorige maand op basis van bronnen bij PostNL een extra hoog tarief gaat vragen voor rouwpostzegels en andere priobrieven, zoals dat heet. Uitvaartbedrijven reageerden tegenover de nieuwszender die dat meldde bezorgd, omdat het per uitvaart al gauw honderden euro's extra gaat kosten. Dus die portiekosten, die klappen de beste in eigenlijk. Daar sta je nooit zo bij stil. Maar als je toch een redelijke stapeltje rouwkaarten hebt, ja, dan tikt dat toch aan. De prijs voor standaard postzegels blijft hetzelfde. Dat is €1,40. Ja, dat zie je niet zo direct, want er staat altijd maar een eentje op die postzegel. Maar dat eentje staat daar voor het actuele tarief. Vroeger stond gewoon erop hoeveel het was. Maar dat hebben ze afgeschaft, zodat je die 1 altijd kunt gebruiken. Alleen, je moet voor dat eentje dan meer betalen. Postzegels zijn de afgelopen jaren fix duurder geworden trouwens. Wat volgens PostNL nodig is om de normale postbezorging te kunnen bekostigen. PostNL is van plan het netwerk van bezorgers en pakketbezorging in te schakelen voor brieven die binnen een dag moeten worden bezorgd. Want ja, de bezorger komt dan toch langs met pakketjes en dan krijgt hij die brieven er dan ook nog even bij. Goed, naast rouwpost kan dat dan ook om andere brieven gaan die op tijd bij de ontvanger moeten zijn. En voor die post wordt dan €3,95 gerekend.

All My Loving, dat waren natuurlijk die vier mannen uit Liverpool. En dit nummer, dat vind ik leuk, omdat er zo'n goede slaggitaar in zit. Ik weet niet of je erop hebt gelet, die triolen die gespeeld worden door John Lennon. Dat is heel apart, het gaat als een razende tekeer. En dat doet hij op zijn manier heel goed. En dan die bas die er zo doorheen fietst, die walking bass, dat hebben ze ook leuk gedaan. En dat geeft zo'n nummer van 2 minuten en 4 seconden een geweldige drive. In 2 minuten zet je dat toch maar neer. Goed, ja, ik was net even aan het mopperen natuurlijk over PostNL. En dan wil ik toch nog één dingetje doen en daarna stop ik ermee. Maar dat gaat dan over ook nog een paar prijsverhogingen. En dat gaat dan over Ziggo en KPN. En dat zijn toch ook zaken waar denk ik heel veel mensen mee te maken krijgen. De kritiek van de Consumentenbond is eigenlijk niet mis hierop, want ze hebben er toch wel het nodig over te zeggen. De Consumentenbond is kritisch op prijsverhogingen die telecomaanbieders KPN en Ziggo hebben aangekondigd. De belangenbehartiger betwijfelt of die rechtmatig zijn en wil beide bedrijven erover spreken, aanspreken. De Consumentenbond zegt tientallen klachten te hebben gekregen over de prijsverhoging. KPN verhoogt de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen in juni met 1 euro per maand vanwege het toevoegen van een veiligheidsfunctie. En dat is een malware-functie, zoals dat heet. Die moet je zelf aanzetten op je telefoon. En dan wordt er op de server van KPN wordt er dus extra gekeken of er narigheid binnenkomt. En die wordt dan al weggefilterd. Op zich is dat niet verkeerd. Dat schuifje dat staat normaal gesproken dicht. Dat moet je zelf even aanzetten dan. Maar het kost je dan wel weer een euro. En vanaf die maand gelden ook nieuwe algemene voorwaarden. De Consumentenbond vraagt zich af of KPN de prijsverhoging kan baseren op de nieuwe algemene voorwaarden die tegelijk met de prijsverhoging ingaan. Daarnaast onderzoekt de Consumentenbond Ziggo omdat klanten vanaf 1 juli de ESPN-zenders 2, 3 en 4 in hun digitale tv-pakket krijgen. Normaal moest je daarvoor betalen, maar nu krijg je het erbij. Niet gratis erbij overigens, want je gaat 2,50 extra betalen. En als je daar helemaal geen behoefte aan hebt aan al die sportzenders, ja, dat is jammer dan, maar dat komt er gewoon bij. En daar vraagt de Consumentenbond zich ook vanaf of dat allemaal wel zo in de haak is natuurlijk. Want het zijn allemaal kostverhogende zaken. En als je er niet op zit te wachten, ja, zo'n filter kan ik me nog wat bij voorstellen. Maar allerlei sportzenders die je dan zomaar krijgt. En de Consumentenbond gaat daar mee in overleg. Dus even afwachten wat daar uitkomt.

George Benson, Give Me The Night. George Benson, ja, zanger, maar ook een prima gitarist, hoor. Dat beheerst hij ook hartstikke goed. Oké, ja, en ik wou eens even kijken. Ja, we hebben natuurlijk de examens gehad, hè. De examens op de middelbare school. Het eerste tijdvak althans, van 8 tot 27 mei. Dat zit er dus op. En ja, we krijgen nog een tweede tijdvak. Dat zijn de zogenaamde de herkansingen. Mensen die het gemist hebben om ziekte of wat dan ook voor reden. Of althans nog een keer willen doen. Dat kan dan van 16 juni tot en met 23 juni. Maar daartussen was ook een heel aardig examen. En dat was eigenlijk op vrijwillige basis. Dat was in Castricum. Dat was op woensdag 27 mei. En dan heb ik het over het speciale examen wat betreft het milieu. Het zogenaamde klimaatexamen. Dat is daar afgelegd. En dat bestond uit een 9 vragen met 9 optionele bonusvragen. De kandidaten kregen een vol uur om het te maken. En het was bijzonder dat juist jongeren het examen niet moeilijk vonden. En de volwassenen vonden het juist een uitdaging. En dat ging echt over het klimaat en alles wat ermee te maken had. De eerste vraag ging bijvoorbeeld over het akkoord van Parijs. Ja, dat speciale akkoord wat toen gesloten is over het klimaat. En zo zijn er meer vragen geweest. En dat is ontzettend leuk natuurlijk. Dat is echt een beetje, ludiek wil ik het niet noemen. Maar het is wel heel apart. Een aantal vragen, 35 tot 40 vragen kunnen er uiteindelijk gekomen zijn in die tijd. En de doelgroep is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die daar belangstelling voor had, kon meedoen. En dat is echt een leuk gebeuren geweest. En er zijn certificaten uitgereikt. En ik denk vast, als ik dat zo bekijk, dat dat wel voor herhaling vatbaar is om dat onder de aandacht te brengen. En wellicht dat ook wel vragen natuurlijk die nu nog in dit speciale klimaatexamen staan, dat die ook in de gewone examens terechtkomen. Dat wordt geïntegreerd als het ware. Nu is het nog een speciaal klimaatexamen. En ik vind het een leuk initiatief. En dat was dus in een gymzaal van het Bonhoeffer College in Castricum.

Let's Dance, ja, dat was natuurlijk David Bowie. Nog even terugkomt dat klimaatexamen, want ik zag een hele leuke tekst staan. Daar staat, voor dit examen kun je niet zakken. Meedoen is slagen. Dus nou ja, daar kun je al aan zien dat het toch een bijzonder examen is. Ja, als je meedoet, is het al goed. En ja, een hoop leerlingen zeiden ook van ja, zonder te leren was het prima te doen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan betekent dat je toch wel bewust bent van een hoop zaken en dat je die al tot je hebt genomen zonder dat je daar echt voor geleerd hebt. Hartstikke goed natuurlijk. Meedoen is slagen. Een mooie motto.

Foxy Music. Ja, in 1971 een samenwerkingsproject tussen Brian Ferry en Brian Eno, de piano en de synthesizer. En ja, er kwamen natuurlijk meerdere leden bij. En ja, dit was een van hun bekendste nummers natuurlijk. Hè. Dat gaat geweldig over de top gewoon. Dat heb je heel goed gedaan, Brian Ferry. Altijd strak in het pak en zijn haar netjes naar achteren gekamd. Echt een top gentleman, wordt ook wel eens een dandy genoemd dan. Maar dat kan hem allemaal niks schelen. Hij staat er gewoon lekker te zingen en te swingen, want dat is het natuurlijk ook, dit nummer. Goed, eens even kijken. Ja, nog een paar minuten te gaan. Dus ik stop even met het eerste uur. Na 11 ben ik terug met het tweede deel. Het tweede uurtje van deze ochtendmix van vrijdag 29 mei. Tot zo!

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars. Welkom of welkom terug natuurlijk bij dit tweede deel, tweede uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag 29 mei. Ja, dat was net Mutt die we hoorden met Tiger Feet. In 1974 was dat de bestverkopende single in het Verenigd Koninkrijk. En ja, het is een heel aanstekelijk nummer. Het blijft daar maar eens bij stilstaan. En daarvoor natuurlijk ja, dat bekende nummer van de Stones, Jumping Jack Flash. Dat is het nummer wat ze live het meest hebben gespeeld. Dat staat op nummer 1. Dat werd in elke live optreden werd dat genomen. En dat staat in meer dan 1200 maal is het geloof ik uiteindelijk uitgevoerd. Zoiets moet het zijn, maakt niet precies uit. En ja, hoe kom je nou eigenlijk aan zo'n tekst? Hè? Dat is best grappig hoe mensen elkaar kunnen beïnvloeden. Want Mick Jagger die zat op een hotelkamer en die had steeds dat Jumping Jack in zijn hoofd. En daar moest nog wat bij, maar hij kon er niet opkomen. En Keith die hoorde dat, die zei ja, Flash, zei hij. En toen is het bij elkaar gevoegd. En toen hadden ze Jumping Jack Flash. En dat speelde ook bij bijvoorbeeld een opname van de Beatles. Opla die, opla da. Daar wil ik het even over hebben. Want ook daar zaten ze met het begin van we moeten een begin dingetje hebben, maar we komen er niet uit. En John Lennon die kwam binnenlopen, die zei natuurlijk, ik zie daar een piano staan, je moet het gewoon zo doen.

0: Een hoop gelach op de achtergrond, dat hebben ze er maar in gelaten. Ja, opla die, opla daar, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat komt uit Jamaica, want het is natuurlijk ook een reggae-achtig nummer. En een vriend van Paul McCartney die zei van, ja, dat betekent eigenlijk gewoon, ja, het leven gaat door. Opla die, opla daar, kesa raak, sera, dat er zijn van die uitdrukkingen gewoon om het een beetje luchtig te houden. En dat is dat ook bij dit nummer natuurlijk het geval. Goed, eens even kijken wat er zo al te doen valt in het weekend. Want ja, dat staat natuurlijk voor de deur het weekend. En dan is het altijd leuk als er wat dingen zijn waar je uit kan kiezen. Boekenliefhebbers bijvoorbeeld, die kunnen hun hart ophalen in Heemskerk. Want er is 2 dagen lang snuffelen op de boekenmarkt in de Dorpskerk. Liefhebbers van boeken kunnen dus tijdens deze boekenmarkt in de Dorpskerk aan hun trekken komen. Van vrijdag 29 en tot en met zaterdag 30 mei, dus vandaag en morgen, om het zo maar eens uit te drukken, is er een boekenmarkt en de opbrengst gaat dit jaar naar de Reigershoeve. Bezoekers kunnen tijdens de markt op zoek gaan naar romans, thrillers, stripboeken, kinderboeken en tal van andere genres. De organisatie belooft opnieuw een brede collectie, waardoor er voor iedere lezer wel iets te vinden is. Dus de boekenmarkt vindt plaats in de sfeervolle omgeving van de kerk, waar bezoekers op hun gemak kunnen rondkijken, CQ snuffelen. Nou, geweldig toch? Het gaat dus inderdaad naar de Reigershoeve. Bij de Reigershoeve wordt zorg gedragen voor mensen met dementie en hun omgeving. Er wordt een sociale leefgemeenschap gevormd waar bewoners op een waardige en respectvolle manier hun leven kunnen voortzetten. Nou, de boekenmarkt toegang, het is gratis beide dagen en het is geopend van 10 tot 4 uur. En iedereen is dus, zoals gezegd, van harte welkom om even langs te gaan en wellicht een paar boeken mee naar huis te nemen en uiteindelijk het goede doel te steunen.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

De wereld is een gekke huis. Dat was natuurlijk Frans Bauer. Ja, en Frans die timmert dit jaar flink aan de weg, hoor. Begin van het jaar, de eerste maanden, heeft hij dus theatertour gedaan. Een intieme theatertour, Frans Bauer solo. Maar even goed met zijn Holland Showband, hoor. En wilt u Frans weer een keertje live kunnen zien? Nou, dan is 26 september, moet u in uw agenda zetten. Want dan is hij op het IM Live Zomerfestival. En dat is in Vught. IM, dat staat dan voor de IJzeren Man. Dat is dan een natuurgebied daar, en volgens mij is het ook een water. Dat is dus in Brabant, hè, dus dat wordt ook een leuke boel natuurlijk. En daarvoor hadden we natuurlijk Corrie Konings. Hè. Bekende gast tijdens het Heemskerkse Feestweek. Ze was al liefst 30 jaar de publiekstrekker. In 2018 stopte ze, maar in de zomer van 2024... na een afwezigheid van 7 jaar... kwam ze weer terug op het podium bij Café Bravour. En ja, Corrie Konings natuurlijk een icoon. Hè. Ooit begonnen met de Rekels, later solo gegaan. En ze treedt nog steeds op en ook in verzorgingstehuizen. Net als Willeke Alberti, Ronnie Tober. Dat zijn allemaal artiesten die ontzettend geliefd zijn. En de mensen die zingen dan gelijk mee. Die hebben een geweldige dag als deze artiesten langskomen en optreden. Vaak doen ze dat ook nog belangeloos in die verzorgingstehuizen. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, nog eentje om het niet af te leren in het André Hazes.

Ja, dat is een lekker nummer. Ja, Leven op het plein. André Hazes natuurlijk. André Hazes senior, maar dat hoef ik er niet bij te vertellen. 1951 geboren en in 2004 helaas een veel te jonge leeftijd overleden. Maar ja, 1951 zei ik. En in 1959, toen stond hij te zingen op de Albert Kuipmarkt. Hij was namelijk geboren in de Pijp, Amsterdam-Zuid. En de Albert Kuip, ja, die is daar natuurlijk vlakbij. En hij is toen ontdekt door niemand minder dan Johnny Kraaikamp senior. Die hoorde hem zingen en die dacht, die heeft een gouden keeltje. En dat klopt ook wel natuurlijk. Hè, als we dan de geschiedenis nagaan hoe dat is gegaan natuurlijk. Hij heeft geweldige nummers op de plaat gezet. En in het genre wat hij zong, was hij natuurlijk eigenlijk de beste wat mij betreft. Hoor. Dat is geweldig gewoon. Frans Duits, die nu ook dit repertoire doet, die vind ik heel goed in de buurt komen. Dat is ook een hele goede zanger. Maar ja, er gaat toch niks boven André Hazes. Dat is wat mij betreft de top. Goed, eens even kijken. Ik had het net over die boeken. Maar over film wil ik ook wat zeggen, want het Filmhuis Heemskerk, dat sluit het seizoen af. Ja, dat gaat afgesloten worden met Joe Speedboat. Hoe zit dat nou precies? Nou, het Filmhuis Heemskerk vertoont aankomende zondag om 8 uur 's avonds en volgende week woensdag om 3 juni om 3 uur 's middags de Nederlandse film Joe Speedboat. En die is gebaseerd op die bestseller van Tommy Wieringa. Die film van regisseur Sam de Jong draait om vriendschap, dromen en avontuur. Nou, hoe zit dat precies? Nou, na een ongeluk belandt Fransje Hermans in een rolstoel en lijkt zijn toekomst in Lomark uitzichtloos. Alles verandert wanneer de excentrieke Joe Speedboat opduikt. Met zijn drang naar avontuur zet Joe Fransjes wereld op zijn kop. Maar helpt hij Fransje zijn dromen en liefde voor PJ waar te maken? Of blijft Fransje een experiment uiteindelijk? Vraagteken. Nou, dat moet u dan maar bekijken als u deze film gaat zien. En die is dus in het filmhuis de Antonie Verheerenstraat in Heemskerk. En dan wordt het seizoen afgesloten. Het nieuwe filmseizoen start dan weer op 6 september.

tandem. Ja, zo'n dubbele fiets voor en achter zit je dan. En ja, dat is ook wel, wel makkelijk natuurlijk. En dat was de Nederlandse groep Smile. Dit nummer is ooit geschreven door George Kooijmans van Golden Earring. En echt in de stijl van de Beatles uit 1965, zo'n beetje. Ja, en toch in de tijd terug. Ja, ik begon natuurlijk met dat nummer Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. Die ja, nog steeds bezig zijn. En in Nederland is natuurlijk ook een band die ook al net zo lang bezig is natuurlijk. En dat bedoel ik de Bintangs. Maar na 65 jaar vol ruige rhythm and blues hits en legendarische optredens hebben ze nou toch gezegd dat ze er een punt aan gaan, gaan draaien, of hoe moet je dat zeggen. In ieder geval, er komt een speciale afscheidstournee. Bintangs Bye Bye. In 2026, dit jaar dus, neemt de oudste rockband van Nederland op karakteristieke wijze afscheid van hun fans met een reeks shows langs favoriete zalen en festivals. En een grote finale, het grote slotconcert bij Victory in Alkmaar. Want ja, 65 jaar, 1961, 2026. Het is de oudste band van Nederland. En ja, eentje die zit er nog steeds bij. Dat is de bassist natuurlijk, Frank Kraaienveld. Die is vanaf het allereerste begin erbij gekomen. Daarna zijn er steeds weer mensen gekomen en gegaan. En ja, dat is altijd hartstikke leuk geweest natuurlijk. Van die ruige muziek. En als je Frank bezig zag op die aftandse bas van hem die hij altijd bij hem had. Maar daar wist hij prima de muziek uit te halen, hoor. Dat was geen enkel punt natuurlijk. Daar was hij heel aan gehecht. En ja, wilt u dat dan meemaken? Hou eventjes dan ja, Google in de gaten of zo, hoe dat precies allemaal gaat. Maar het is in ieder geval 26 september, dacht ik, hè, wat ik zei. Nou, moet ik eventjes kijken wanneer. Ik dacht 26 september, daar kom ik zo nog wel even op terug. Wanneer dus echt het allerlaatste afscheid is. En ja, dat is denk ik wel ook zo, want dat is bij de Stones ook zo geweest. Daar zeiden ze, nou, dit is echt de laatste keer, het laatste album, dit en dat. En elke keer kwam er toch weer wat, dat soort Heintje Davids effect, wat het ook wel genoemd werd. Maar ik denk dat dat nu niet het geval is. Dat ze dus echt gaan zeggen, jongens, een mooi slotconcert en dan is het gedaan. Dan staat alles op de plaat als je toch eens wil beluisteren. Zoals bijvoorbeeld dit nummer Snake in the Grass.

Hartstikke idee. Nou, dat was dus duidelijk een voorbeeld van wat voor muziek ze lekker maakten. Dat gaat er even lekker ruig en rauw aan toe. Dat is geweldig natuurlijk. De bintangs, dat is trouwens een Indonesisch woord en dat betekent eigenlijk sterren. Maar in Indonesië kennen ze het natuurlijk ook als een biermerk. Dat is een heel bekend biermerk in Indonesië. Goed, even terugkomen nog op de datum. Ik zei het verkeerd, het is 11 oktober 2026 bij Victorie in Alkmaar. Dat is daar bovenin in Alkmaar, als je de brug over gaat bij het water, dan heb je zo'n grote zalencomplex Victorie. En daar is dus het afscheidstournee. En dan zetten ze dus een punt achter, moet ik zeggen. Een punt erachter zetten. Goed, we blijven nog een beetje in het sfeertje met de Black Cross. Die kun je een beetje vergelijken met de Stones in de jaren 70. Hè? Dat geluid een beetje. Tenminste, dat vind ik dan. Why is it time?

Prachtig nummer van de Black Cross, Wiser Time. En ja, die zijn echt beïnvloed door de Stones, hoor. Maar daar is helemaal niks mis, nee, natuurlijk. Want iedereen is wel door iemand beïnvloed. Natuurlijk, dat zie je bij alle artiesten. Dat is helemaal niks mis mee. Je pikt wat op en je gaat daar weer verder. En zo gaat dat dan door. Zo gaat zo'n keten, die vervolgt zich. Goed, Wiser Time. Even kijken. Ja, ik heb hier nog een berichtje wat ook wel iets is, hoor. Want ik spreek nog wel eens mensen en dan gaat het vaak over gezondheid. En wat vaak opvalt is dat er zo vaak wordt gevallen. Ja, gewoon vallen in huis, in een badkamer of wat dan ook. Dat is echt een plaag aan het worden. En vooral als je wat ouder bent, kan dat hele vervelende gevolgen hebben. Als je valt, kleine kinderen, die hebben soms een schaafwond en die lopen daarna weer te huppelen. Maar dat is als je ouder bent toch even anders. Vandaar dat je daar veel beter op moet letten. En dat kan natuurlijk door bijvoorbeeld een valpreventiecursus te volgen of een bijeenkomst te bezoeken. En dat kan. Beverwijk Fit en Actief en Welzijn Beverwijk organiseren woensdag 3 juni, dus aankomende woensdag, een gratis valpreventiebijeenkomst in Huis van de Wijk, Wijk aan Zee. Bezoekers kunnen hun valrisico laten testen en krijgen praktische tips om veilig en zelfstandig te kunnen bewegen. Want ja, daar gaat het natuurlijk om. Een val kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfstandigheid. Je kan dan opeens hulpbehoevend worden. Tijdens de bijeenkomst testen deskundigen de balans en spierkracht van deelnemers en geven zij informatie over valpreventie. Ook is er ruimte voor vragen onder het genot van een kopje koffie of thee, want het moet natuurlijk wel gezellig blijven, ook al gaat het over een heel serieus onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats van 14:45 aan de Wilgenhoflaan in Beverwijk. De deelname is gratis. En dus Huis van de Wijk, Wijk aan Duin. Eventjes aanmelden, dat kan op klaus@welzijnbeverwijk.nl. Klaus met een K, @welzijnbeverwijk.nl. Even kijken bij het huis zelf of daar voldoende ruimte is eventueel als je dat niet lukt. Want ik denk dat het best een dingetje is, die valpreventie. Het kan nooit kwaad om daar eens eventjes over te praten. En wellicht dat toch één tip een heleboel kan schelen waar je zelf nooit aan gedacht hebt en waar je ander je dan even op wijst. Hartstikke goed, omdat dat er is.

Maggie May van Sir Roderick David Stewart, oftewel Rod Stewart. Ja, hij behoort ook tot dat gezelschap van geridderden. Hè? Net als Mick Jagger, Elton John, noem ze allemaal maar op. Cliff Richard, Paul McCartney. Ze zijn allemaal geridderd door Queen Elizabeth II, die nu niet meer onder is natuurlijk. We hebben nu Charles II, of nee, Charles III is het geloof ik, maar dat wordt nooit gezegd. Ja, het is eigenlijk een B-kantje dit nummer, kan je nagaan zeggen. Het was eigenlijk het B-kantje van The Reason to Believe, maar het is eigenlijk nu zijn signature song geworden. Dat is een nummer waar je direct aan een artiest denkt. Hè. Dat heb je bijvoorbeeld bij Sinatra ook, My Way. Dat is ook, als je dat, dan denk je gelijk aan die artiest. En bij Elvis is dat natuurlijk In the Ghetto. En zo heb je allemaal van die nummers die je direct koppelt aan een artiest. De signature, oftewel de handtekening, de muzikale handtekening. Oké, dat is wat Rod Stewart betreft. 81 jaar is hij trouwens al. Hè. En als je die foto's nog van hem ziet, hij geliet nog volop van het leven. Hoor, met al mensen om hem heen, vrouwelijk schoon en noem dat allemaal maar op. Daar weet hij nog steeds prima van te genieten. Dat doet hij hartstikke goed. Rod Stewart. Oké, even kijken. Nog een paar minuten. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren. Het zit er weer op. Het tweede uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag 29 mei. En de volgende keer gaan we weer vrolijk verder. Nu sluiten we af met wat instrumentale muziek. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. En tot een volgende keer. Dag hoor.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews. Regio Nieuws.

0: Men vraagt en wij draaien.
1: Dat was een oude, Stan Hagen.
0: Nee, Frans Nienhuis.
1: Oh, Frans Nienhuis was dat, ja.
0: Hij vroeg om geluid. Ik denk, nou, men vraagt en wij draaien.
1: Goedemiddag en hartelijk welkom bij deze aflevering van Eindeloze IJmond.
0: Op deze maand, vrijdag 29.
1: Nee, maart van deze maand.
0: Ja. Vrijdag 29. Ja, morgen nog. En dan, gaan we maandag weer verder.
1: Dan is het 1 juni.
0: Ja.
1: Gaat een nieuwe programmering in. Kijk vooral op de site, want daar zal het een en ander even veranderd worden. Bepaalde programma's blijven hetzelfde.
0: Ja.
1: En andere zullen verschoven worden naar andere tijden. Er zijn ook programma's die verstoppen. Dat bijvoorbeeld Eurovision 12 points. Na, geloof 20 jaar houdt Rob Keese daarmee op. Maar mocht er iets nieuws zijn op het gebied van Eurovisie, het Songfestival, dan zullen we ongetwijfeld, zal hij zich wel weer laten horen.
0: Ja.
1: En eenmalig of zoiets iets gaan
0: doen. Ja, de Eurovisie Songfestivals.
1: Ja, als je sommigen wel, ja.
0: Ja, sommige goed, wel. Wat, wat wel blijft, dat zijn wij tweeën.
1: Ja.
0: En we zullen de komende week wat meer te horen zijn, hè? Want Pimmetje is op vakantie, geloof ik. Dus,
1: ja, maar vanaf donderdag, geloof ik, moeten we invallen.
0: Moeten we invallen.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we dan doen. Ja. Dus dan weet u vast dat u donderdag een andere...
1: Dat donderdag ons ook krijgt.
0: Ja, erg hè.
1: Narigheid hoor.
0: Narigheid, jongen.
1: Ja, en dan ga jij nog op vakantie en dan pak Pim jou weer op. En dan doe ik vrijdag alleen, hè?
0: Ja. Tenminste, als je dat wil, hoor.
1: Ja, nee, is geen probleem.
0: Anders
1: ben je toch.
0: Ik ben niet toch.
1: Ja. Ik heb, voordat we gaan beginnen aan de uitzending, eventjes, want anders vergeet ik dat.
0: Ja.
1: Vandaag en morgen, of morgen en overmorgen, in de Dorpskerk in Heemskerk is er een boekenmarkt van 10 uur tot 4 uur 's middags.
0: Ja.
1: Ik kreeg een mailtje of ik dat even door wilde geven aan de lieve luisteraars van dit programma.
0: Doen we toch.
1: Dus bij deze, het komend weekend, dus in de Dorpskerk in Heemskerk van 10 tot 4 's middags een boekenmarkt.
0: Even voor mij, hè. We hebben de Laurentius.
1: Ja.
0: We hebben de Mariakerk.
1: Ja.
0: En dan is er nog één?
1: Ja, die Dorpskerk is in het midden van het dorp staat.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik ken natuurlijk alleen de Laurentius een beetje.
1: Waar die hangouderen altijd op die bankjes zitten. Nee, dat is onzin. Bij het plein, Bravo!
0: Oh, daar, bij het Nierenplein. Ja. Oké. Okay. Ja, ik kom niet zo vaak in Heemskerk natuurlijk, dus maar
1: die kerk is het.
0: Wij gaan ons bezighouden met archief, dames en heren, want... En we hebben vandaag ook wel... Ja, we hebben wel een radiopremeur vandaag, hè? Nieuwe album van McCartney. Ja! Ik ga hem niet helemaal draaien, hoor. Dat doe ik maandag. Maandag kunt u hem helemaal horen, want dan ga ik hem draaien. Dan hebben we een noodshow om 8 uur op maandagavond veranderd. Maar dan komt hij helemaal. Maar vandaag gaan we er wel een paar mooie nummers van draaien. Van The Boys of Dungeon Lane. Maar eerst gaan wij terug in de tijd. Wij herinneren dus zich deze nog. De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968

0: 1968, 78 en 88. En wat hoorden wij? Nou, we hoorden natuurlijk...
1: Black Veils of Melancholy.
0: Oh ja, dat was toen de tijd de opvolger van de Pictures of Matchstick Men. Dat kon je ook wel horen, want het was precies hetzelfde. Dat moest van de platenmaatschappij. De opvolger moest precies klinken als de hit ervoor. En dat was ook wat te horen, want zelfs de loopjes waren... sommige loopjes waren hetzelfde. En het gitaarriffje ook een beetje hetzelfde. Maar ja, goed, dat werd ze verplicht. Dat wilden ze zelf misschien niet. Maar de platenmaatschappij zei... Hallo, jullie hebben daarmee een hit gehad... en de volgende moet precies zo klinken. Nou, dan ga je dat maar doen, hè. Toch?
1: Ja. Ik zit even te checken of dat inderdaad...
0: Of was deze er eerst?
1: Of, ja, ik zit even te kijken, joh, hoe dat zat. Maar dat ze hebben zoveel uitgebracht. Dat,
0: ja.
1: Black Veils of Melancholy. Ja, dat was inderdaad de opvolger van Pictures of Matchstick Men.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik zei het al.
1: En daarna kwam Ice in the Sun.
0: Ja, die was inderdaad een beetje anders. Wel nog met hetzelfde gitaarsoundje, maar een beetje anders. Goed, en daarna kregen wij Wishing on a Star van Rolls-Royce, geloof ik. Of Rolls-Royce, hoe heet het?
1: Wat een verschrikking.
0: Ja.
1: Tenminste, ik vond het... Ja. Maar, ik bedoel, het is puur persoonlijk dat ik nu vind dat het...
0: Ja. Nou, ik deel je mening niet altijd, maar nu deel ik jouw mening zeer zeker wel. Ik vond het ook niks. Maar goed, dat is onze persoonlijke mening. En u mag ermee. Als u het mooi vond,
1: zit
0: mag u het mooi
1: prima,
0: vindt.
1: Hartstikke goed. Ik ben blij dat hem ook. Nou ja, dat is ook het leuke. Dat je af en toe eens platen hoort. Die je normaal gesproken nooit meer hoort. Soms terecht, zegt deze.
0: Ja.
1: En soms. En soms niet. Nee, maar dat is muziek. Beauty is in the ears of the beholder, hè?
0: Ja, zo is dat. En daarna kregen we de heer.
1: Huppelkei.
0: Of Springsteen, om het zo maar eens te zeggen. En dat nummer dat heette.
1: Ja, zeg het maar.
0: Oh, ik heb hem er nog in staan. Ik kan nog wel even kijken.
1: One step only.
0: Ja.
1: Maar dat had een beetje weinig akkoorden nodig voor het nummer.
0: Ja, een beetje weinig. Ja. Maar er komt wat meer voor. Er zijn mensen die redden het met één akkoord. Hè?
1: Die bestaan.
0: We doen tot één akkoord.
1: Present calling engine and choose all.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Is er een voorbeeld?
0: Tomorrow never knows. En on the road again. Oh nee, daar zitten er drie in. Sorry.
1: Ja, precies.
0: Nee, er zit er iets meer in. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dan weer dat. En dan gaan wij nu over naar het volgende vaste onderdeel op de vrijdag.
1: Nou, mag je raaien welke platen de tip wordt?
0: Ik zou het niet weten.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
0: We zijn weer op de Breestraat.
3: Alweer?
0: Ja.
3: Alsof een week geen 7 dagen duurt.
0: Nee.
3: Maar goed, het is de moeite waard om naar de Breestraat te komen. Niet alleen voor de winkels en het mooie weer, maar ook voor de tip natuurlijk.
0: Ja.
3: En deze week, we willen er ook niet omheen. De tip van deze week is Sir Paul McCartney. Hij heeft weer een nieuwe plaat uitgebracht. Nummertje 27 inmiddels, volgens de kenners, na het uiteenvallen van zijn beroemde bandje. Nou, voor het geld hoeft hij niet te doen, hè, want volgens mij heeft hij wel een paar centjes achter de hand.
0: Ja, maar.
3: Maar een nieuwe plaat van Paul McCartney is toch wel wat nieuws voor de fans. En wij zijn fans. Dat behoeft geen verder uit. Dat hoeft geen uitleg.
0: Nee.
3: Ringo Starr doet ook een nummer mee. Dus,
0: leuk duet.
3: Leuk duet. Nou ja, ik stel voor dat je die lekker gaat draaien. We kunnen er natuurlijk nog een uur over praten. Maar jij gaat er ongetwijfeld veel aandacht aan besteden, Ruud. Dat weet ik. Als rechtgeaard Beatle-fan kunnen we hier niet omheen.
0: Nee.
3: De plaat heet The Boys of Dungeon Lane. Leuk feitje is dat dit de naam van de weg is die naar John Lennon Airport leidt. Nou, daarmee is de cirkel weer rond naar de Beatles.
0: Ja.
3: Ga hem lekker draaien, lekker luisteren naar de nieuwe LP. Vanaf deze week, vanaf vandaag, te koop in de winkels van Paul McCartney.
0: We gaan hem draaien.
3: Tip van de week.
0: Tip van de week, ja. En we gaan hem inderdaad draaien, maar niet als het duet met Ringo Starr, want dat hebben we al eens een keer gehoord. En ik laat natuurlijk gewoon iets horen wat je nog niet gehoord hebt. Want het album is pas afgelopen nacht om 12 uur online gezet. Dus ik denk dat wij hier in deze omgeving gewoon de première hebben van het nieuwe album. The Boys of Dungeon Lane. En het is een mooi album. Het staat heel veel verschillende dingen op. Je hoort natuurlijk dat zijn stem niet meer die kracht heeft van vroeger. En toch klinkt het weer mooi. En hij heeft weer een paar fantastische composities afgeleverd. Een mooie productie. Heel gevarieerd weer. Het rockt hier en daar flink stevig. Maar het is ook hier en daar lekker poëtisch. Ik begin gewoon met de openingstrack. Want ik zei het al, dat duetje met Ringo Starr, dat hebben we al vaker gehoord. Dus ik kies nu gewoon voor iets iets anders, iets nieuws. As You Lie There. Dat is de openingstrack van het album The Boys of Dungeon Lane.

nou, dat hakt er gelijk behoorlijk in. Hij krijgt het zelfs voor elkaar om zijn ouderwetse rockstem à la Long Tall Sally weer eventjes op te zetten. Hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, maar een raadsel zijn. Hij zou daarna waarschijnlijk 3 dagen niet hebben kunnen praten of zo. Maar in ieder geval, het is een fantastisch nummer. As You Lie There, dus de openingstrek van het nieuwe album van McCartney. The Boys of Dungeon Lane. En ik ga er nog wel tussen die komende 2 uur nog wel een paar liedjes van draaien. Niet helemaal. Als je dat wil weten, als je me helemaal wil horen, nou ja, hij staat natuurlijk gewoon online. Dat ook nog. Maar dan kun je ook nog maandagavond naar de Noodshow luisteren om 8 uur maandagavond bij M160. Want dan ga ik hem van vinyl helemaal draaien. Want de LP ligt al op mij te wachten. Ja. En ik weet ook wat ik straks als ik thuis ben ga doen. Dan gaat de versterker open en dan gaat de plaat op de draaitafel. En dan gaat er nog... Hoppie. Sorry buren, jullie zijn alvast voorbereid. Frank Koning die heeft gekozen, dames en heren. Want we doen ook elke week dat gokspelletje. Hij heeft gekozen voor 1981. En nummer wat hij voor gekozen heeft, wat had hij ook weer gekiest? Welk nummer? Even kijken. Oh ja, nummer 34. Dus uit 1981, nummer 34 uit het jaaroverzicht van de Engelse top 100. Laat ik dat er nog maar een keer bij zeggen. En dan krijg je dit.

0: verband met de tijd, dames en heren. Ik ga nog niet helemaal draaien, want het nummer duurt ontzettend lang. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet het beste veelkondig nummer. Maar goed, wie ben ik?
1: Nou, we hebben het eerder gezegd. Deze zin hebben we eerder uitgesproken. Ik ben het niet altijd met je eens, maar in dit geval wel.
0: Ja, ja. Ik vind het zo
1: doorzeurig.
0: Voordat uiteindelijk die drums er een keer...
1: Dat is wel iconisch natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat vind ik. Dat kan ik
1: We staan ook een enorme houthakker. Hè, wat betreft ik heb hem wel eens gezien bij Live Aid bijvoorbeeld. Maar ook bij Princess Trust programma. Jeetje, Mina.
0: Maar goed, wij moeten...
1: Verzwaarde vellen had hij geloof ik.
0: Wij moeten in ieder geval... Ja, en metalen stokken geloof ik ook nog.
1: Ja, nou, wanneer honkbalknuppeltjes. Ja. Van de jeugd, weet je wel.
0: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, hij heeft mooiere nummers gemaakt.
1: Ja.
0: Maar wij gaan naar de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Geweld en intimidatie komen steeds vaker voor op het kleine strand in IJmuiden. Na het zoveelste geweldsincident afgelopen dinsdag zijn strandhuiseigenaren het zat en hopen ze dat de gemeente meer actie onderneemt. Woensdag ging het opnieuw mis, nadat een grote groep jongeren het op één jongen had gemunt. En strandgangers die dat zagen gebeuren en ingrepen, werden toen zelf mishandeld. In tegenstelling tot berichten van andere media is het slachtoffer uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gegaan. Volgens ooggetuigen was de politie snel ter plaatse en werden agenten op de jongeren gewezen. De politie heeft de jongeren staande gehouden, maar vervolgens weer laten gaan. Waarom ze niet zijn aangehouden is niet duidelijk en de politie wil daar geen uitspraak over doen. Twee personen zijn afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een ongeval op het fietspad aan de Graaf Lambertstraat in Beverwijk. Een scooter met erop twee opzittende heet dat, hè? Botste door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje. De hulpdiensten rukten massaal uit. Vier ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Opmerkelijk is dat de brandweer het ongeval zag gebeuren. Brandweerlieden stonden op dat moment al op de locatie vanwege een melding van een mogelijk brandgerucht in de omgeving. Hierdoor konden zij direct de eerste hulp verlenen aan de slachtoffers en de situatie veiligstellen in afwachting van de ambulancediensten. Beide slachtoffers zijn na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen is verder niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het COA heeft buiten de gemeente Beverwijk omgeprobeerd een noodopvang voor asielzoekers te regelen in tuindersgebied De Lunetten. Hoewel de grondeigenaar direct nee zei, liggen de documenten nu op straat. Terwijl Den Haag dreigt de regie over te nemen, is er in de omgeving onrust ontstaan. De gemeente Beverwijk laat weten niet betrokken te zijn geweest bij de eerste verkenning van de locatie. Volgens de gemeente is er alleen contact geweest tussen het COA en de grondeigenaar. Het COA mag wettelijk gezien zelf zijn eerste stap zetten. Toch gebeurt dat doorgaans in overleg met de gemeente. Juist omdat plannen voor asielopvang lokaal gevoelig liggen en snel tot onrust kunnen leiden. Omdat de informatie volgens de regels in de openbare stukken van de gemeenteraad terechtkwam, kon iedereen meelezen. En dat zorgde direct voor bezorgdheid in de omgeving. Ondanks de afwijzing van de grondeigenaar blijft de druk vanuit Den Haag toenemen. Beverwijk moet 184 opvangplekken realiseren. Maar een concrete locatie is nog niet gevonden. Asielminister Bart van den Brink heeft de gemeente in een officiële brief om uitleg gevraagd. Hij wil weten waarom Beverwijk volgens hem nog niet voldoet aan de wettelijke taak. Als er onvoldoende voortgang is, dan kan de gemeente onder actief toezicht komen te staan. De gemeente Beverwijk kiest er voorlopig voor om niet actief met de buurt te communiceren. Volgens de gemeente komt er pas meer informatie als er een officieel besluit ligt. Toch is niet iedereen tegen de komst van opvangplekken. Een inwoner laat in een privébericht aan de redactie weten dat er ook een andere kant is, maar deze groep uit zich minder op sociale media. De brandweer is gistermiddag dus in actie gekomen voor een brand in een grasstrook langs het spoor aan de spoorsingel Aagtenhof in Beverwijk. Rond tien over half vier, werd de brandweer gealarmeerd door de brand op slechts enkele honderden meters van de brandweerkazerne. Dankzij de snelle inzet was het vuur snel onder controle. Voor zover bekend heeft het treinverkeer geen last ondervonden van de brand. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet uitgesloten dat de hitte een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het vuur. Spontane combustie heet dat, geloof ik, als ik me niet vergis. Tot zover het regio nieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Vandaag, zegt Rico Schreuder, zijn er perioden met zon, maar lokaal is er ook een bui mogelijk. Vanmiddag komen buien tot ontwikkeling, maar die zijn vooral in het binnenland. Bij buien is er kans op hagel, onweer en windstoten en ook kan er veel regen vallen in korte tijd. Er waait een zwakke zuidenwind en het wordt zo'n 30 graden. Later draait de wind naar het westen en koelt het geleidelijk af. Morgen geregeld zon, zomers warm, 26 graden en in de kustgebieden iets minder warm. Vanaf zondag wordt het weer ander weer en wordt het behoorlijk wisselvallig. De wind waait uit het westen en regelmatig trekken regengebieden over het land. Ook wordt het geleidelijk minder warm met 19 tot 21 graden. En dit was het nieuws en het weer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, en dan heb ik nog eventjes iets speciaals. Een speciaal plaatje eigenlijk. Aanstaande donderdag is het 4 juni. En 4 juni is ook de dag dat een hele grote groep mensen wandelend, oftewel fietsend, de Alpe d'Huez opgaan. De beroemde berg in Frankrijk, waar de Tour de France ook regelmatig langskomt. Die wordt dus beklommen voor het goede doel. En dat is het KWF, het kankerbestrijding. Daar kan je dus voor sponsoren. Je kunt deelnemers sponsoren. En het is dus een heel goed doel. Want ik geloof dat als ik de teller op de website zie, dat het nu al iets van 30 miljoen opgehaald is aan sponsorgeld. En nog zelfs iets meer. Maar kan je niet precies. Het is nu bevroren en ze maken het pas echt bekend na afloop. Alpe d'Huez heet het. Het wordt de hele dag uitgezonden op SBS6. Je kunt er dus naar kijken. Ook je kunt de deelnemers. Vooral als je dus mensen kent die erop. Nou, ik ken er dus drie. Die tocht gaan maken. Die gaan dus lopen de berg op, lopen de Alpe d'Huez op. En Douwe Bob heeft een mooi liedje gemaakt om ze te ondersteunen. Dus voor al die lopers heeft Douwe Bob dus deze plaat gemaakt, All for One.

0: nummer van Douwe Bob. Speciaal dus geschreven als ondersteuning voor al die mensen die donderdag 4 juni aanstaande dus die berg opgaan. En het is gewoon een verschrikkelijk goed doel natuurlijk. Want alles is ter ondersteuning van onderzoek naar kanker. En met name de genezen natuurlijk uiteraard. En het is een fantastisch doel. Wil je nou... Ken je bijvoorbeeld mensen die eraan meedoen? Het is heel mooi, Frank. Het is prachtig. Er is een hele mooie...
1: We hebben hier mensen in de studio gehad, toch?
0: Ja, drie vrienden van mij die dat dus ook gaan doen. Ik wil u even vertellen dat er is een prachtige app. Die kun je gewoon in de App Store en dergelijke downloaden. Die heet AlpDu6. Dat is dus A-L-P-E en dan een D met een weglatingstekentje. En dan HU6. Dat is een prachtige app. Daar kun je alle informatie terugvinden. Maar wat ook mooi is, als je mensen kent die meedoen aan deze fantastische actie, die dus die berg op gaan, dan kun je ze dus in deze app opzoeken. Alle deelnemers staan in die app. Daar kun je dus opzoeken. Dus dan kijk je onderop op het schermpje en daar staat dan deelnemers. Dan typ je de naam in van degene die je weten wil. En dan kun je dus ook die man of vrouw alsnog sponsoren. Dus, nogmaals, het gaat dus gewoon echt om een verschrikkelijk goed doel. Dat dus eventjes daarover.
1: Kan ook gewoon op de website, toch?
0: Kan ook gewoon op de website. Maar die app is nog leuker, omdat je dus echt daar mensen persoonlijk kunt vinden, weet je. Dat is het mooie. Dus die drie mensen die wij in de studio gehad hebben. Edwin Woning en Marcel Woning en Jurjen Timmer. Of Jurjen... Nou, ik ben zijn achternaam even kwijt.
1: En Jurjen Timmer, die...
0: Nee, die niet. Nee, dat is een trainingskamp. Nee, Jurjen van Thune heet die. En die gaan dat dus ook doen. En die kun je dus ook gewoon vinden. Met een hele beschrijving wat ze doen. Fotootje erbij, alles wat erop zit. Dus zeer de moeite waard. En ik zou zeggen, steun dit goede doel. Want iedereen heeft wel eens te maken met die rotziekte. En het is toch mooi dat er dan zoveel sponsorgeld binnenkomt. Om te onderzoeken of er nog iets van genezing.
1: Ja, en de genezingsgraad wordt steeds hoger, hè?
0: Ja.
1: Het is nog geen 100%, maar de vormen van kanker waar een tijd geleden een hoop mensen aan dood gingen, die kunnen tegenwoordig genezen worden.
0: Zo is het.
1: Als je mijn microfoon even dicht doet, dan ga ik even de telefoon oppakken.
0: Oké, en dan ga ik een nieuwe draaien van Paul McCartney en die heet Lost Horizon.

nummer 2 van dat nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane, zo heet het nieuwe album. Het is echt een fantastische plaat geworden. En ik zei het al, aanstaande maandagavond om 8 uur ga ik hem helemaal draaien van vinyl in de Red and the Note Show. En nu 1981. Kim Wilde.

Dat was 1981, het jaar dat een beetje centraal staat in ons programma op deze dag. We gaan naar het internationaal van 1 uur. Daarna komen we terug met de confrontatie. Nog een verzoeknummer voor een vriendelijke meneer die net belde. En die gaan we straks ook draaien, maar het komt na het nieuws, anders moet ik hem afbreken. En dat is niet leuk. Dus wij gaan naar het internationaal van 1 uur. En ik zie u hopelijk straks weer terug. Dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Heimond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regio nieuws.

0: All Systems Are Go of Thunderbirds Are Go. Nou ja, weet ik niet. Ja, in ieder geval, we zijn weer geheel en al...
1: In de lucht.
0: In de lucht.
1: Wat een lucht,
0: hè? Wat een lucht, joh. Het is wel benauwd buiten. Poeh.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat we nog aardig wat te versturen krijgen.
1: Ja, denk je?
0: Ja.
1: Ik zal eens even buienradar bekijken. Wacht even hoor.
0: Het leuk, ja.
1: Ja, daar.
0: Ja, die geeft ook wel aardig wat splintertjes weer op dit moment. Goed, wij gaan naar 2 uur beginnen. We hebben nog een mooi verzoeknummer. Die meneer die straks daarnet belde, die komt eraan. Maar eerst natuurlijk moeten we eventjes ons vaste onderdeel afwerken. Want anders krijgen we last met de band. Dus eerst de Hoekse Kabeljauwse twisten. Oftewel de Pleiners tegen de Dijkers. De Mots tegen de Rockers. En de Beatles tegen de Stones. Nou, het is weer een vreemde combinatie vandaag. Maar wel leuk. Ik vind het wel apart. Toch?
1: Ja. Nou, de Stones is hier een B-kantje. Ik weet niet, de Beatles ook volgens mij.
0: Ja, het zijn 2 B-kantjes.
1: 2 B-kantjes.
0: En ze hebben nog iets overeenkomst.
1: Ja?
0: In allebei zit het woord man.
1: Oh. Goh. En het is allebei op 48 toeren uitgebracht.
0: Ja, ook dat nog. En nee, niet hetzelfde jaar. Want die van wij is uit 1967. En die van jou uit 1965. Dus er zit 2 jaar verschil tussen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, daar gaat hij.
2: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: Ja, dat was hem dan. Hè. De confrontatie, de Hoekse Kabeljauwse twisten. Oftewel de Stones tegenover de Beatles. En wij hadden van de Rolling Stones in de tijd het B-kantje van de single I Can Get No Satisfaction. En op de B-kant, daar stond de Under Assistant West Coast Promotion Man.
1: Zo is dat.
0: Ja, en die stond ook op... Ja, op sommige...
1: LP's.
0: LP's, ja. Want je had Out of Our Heads, had je twee versies van. De UK en de US version. En op de US version stond hij niet. En op de UK version stond hij wel. Ja. Zo was het. Nou, daar hebben we het de vorige keer eens over gehad, geloof ik. Nou, en van de Beatles het B-kantje van All You Need Is Love. Dat was toen die single vanwege die... wereldwijde televisie, eerste satellietuitzending, zal ik maar zeggen, waar de Beatles in zaten. En de B-kant was dus dit liedje van de heer Lennon, getiteld Baby, You're a Rich Man.
1: Nou vind ik niet veel nummers van de Beatles niet geweldig of slecht, maar deze, die...
0: Het was ook niet mijn favoriet.
1: Zijn we het weer eens met elkaar?
0: Ja, het is niet te geloven. Er moet wat veranderen, want ja, dit gaat niet goed.
1: Kunnen we dat ergens opschrijven? Ja. Want dit gaat niet goed hier.
0: Nee, dat gaat niet goed. Goed, we hadden straks een hele aardige meneer aan de telefoon. Want jij had een hele aardige meneer aan de telefoon.
1: Ja, meneer Steltepol.
0: Meneer Steltepol. Had,

0: blijft toch leuk. One Way Wind van de Cats. Maar dan op zijn Belgisch. Met Dana Winner. En het liedje heet dan ineens Western Wind. En dat was op speciaal verzoek. Nou, wat zei je, Frank? Sorry.
1: Ik zei ja.
0: Ja. Oh, je zei ja.
1: Ja, meer niet. Ik beaamd het.
0: Oké, dat is helemaal goed. Dan gaan we nu een liedje draaien dat heet Ripples in the Pond.
1: Wat zijn nippels in de pond?
0: Nee, ripples.
1: Oh, ripples.
0: Ja. Wat zijn ripples?
1: Ripples, dat zijn rimpelingen.
0: Oh, rimpelingen. Oh, toch wel. Dan haal ik het toch goed. Dus, rimpelingen in de vijver. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is dan uiteraard weer een werkje van het prachtige nieuwe album. Van de heer McCartney, oftewel Sir Paul. Zoals hij ook wel genoemd wordt. Ripples in the Pond.

0: rimpels in de pond. Oftewel rimpels in de vijver. Denk je van het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
1: Hij doet alles zelf, hè?
0: Ja, grotendeels allemaal zelf.
1: Nee, echt alles zelf, behalve de blazers.
0: Ja.
1: En veel gebruik gemaakt van apparatuur uit de beginjaren van zijn carrière.
0: Ja.
1: En een nieuwe producer heeft hij er ook bij betrokken.
0: Ja. Dus, en wat ook erg leuk is in het album, de tendens is ook van dit album, dat is dat hij erg teruggrijpt in zijn verleden. Er staan heel veel toch wel nostalgische dingen in en zo. En dat daar hou ik wel van. Days We Left Behind bijvoorbeeld, die single is natuurlijk al zo. Home For Us met Ringo Starr, dat prachtige duetje. Maar ook een ander liedje, dat heet Down South, waarin hij dus ook weer teruggrijpt naar zijn dagen in Liverpool. En Dungeon Lane, dat was inderdaad wat Joost ook zei, dat is het straatje waar die jongens elkaar ook vaak ontmoeten. En het schijnt ook de weg te zijn naar naar het vliegveld van naar John Lennon Airport. Maar goed, ja. Dat allemaal nog.
1: Zou er nu een heropname, want volgende maand wordt hij 84, hè? Toch?
0: Ja.
1: Zou er nu een heropname moeten worden gemaakt van When I'm 84?
0: Ja, vind ik wel eigenlijk.
1: Ja, vind ik eigenlijk ook.
0: Ja, vind ik, zelfs, wel.
1: Ik zou ook alvast When I'm 94 opnemen.
0: Ja, ik zal hem even bellen dat hij dat hij de studio boekt. En dat
1: maar misschien kunnen we dat met AI eens een keer proberen.
0: Ja, dat zou moeten kunnen.
1: When I'm 84.
0: Ja, moet kunnen. Goed. Zo komen we nog eens op ideeën. Ja. Met AI moet dat kunnen, ja, met AI. Prachtig. Ik heb nog een leuk plaatje uit 1981, Frank.

0: Baks Vis was in de tijd nog een deelnemer aan het Songfestival, geloof ik. We hadden het over Eurovisie.
1: Songfestival, ja.
0: Ja, dus we hebben gewonnen, geloof ik, dit, hè? Ja, nee.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Fuxbis.
0: Fuxbis. Foei, Frank. Ja. Wat draag je nou,
1: nou
0: toch?
1: Het is de wereld ingeslingerd door een 3FM-DJ. Toen hielden ze hem 3, geloof ik, nog.
0: Ja.
1: Die zich versprak.
0: Oh ja. Foei. Het mag toch niet voorkomen.
1: Ja, maar je hebt wel eens van die dingen.
0: Ja, precies.
1: Die gebeuren dan en die blijven hangen.
0: Ja.
1: En dan komen ze 40 jaar later weer de voorste.
0: Vroeger had ik met Sharon ook altijd een grap. Als wij. Of tenminste, het was een grap die vroeger in de muzikantenwereld wel eens reed. Als het over Lisbeth List ging en Ramses Shaffi. Wij zeiden altijd: Lesbisch List en Ramses Nassi.
1: Ja, nee, Lisbeth List. Lisbeth List en Ramses heeft een Daffy.
0: Ja. Ook dat kan nog. Ja, en ja. De muziek wordt verzorgd door Pim Ruud en vader Jacobs en de Rita Reisvereniging.
1: Ja.
0: Ja, zoiets, hè. Ja. Ja, pas op, ik haal Louis erbij, want die kan zo goed met Evert overweg. Twee drummers, hè, uit die tijd. Maar goed, we gaan naar het nieuws. We gaan die flauwe kul allemaal.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos IJmond.
1: Daar gaan we dan met het regionieuws. Geweld en intimidatie komen op de stranden steeds meer voor. Ook op het kleine strand in IJmuiden. Na het zoveelste geweldsincident afgelopen dinsdag zijn de strandhuiseigenaren het zat. En hopen ze dat de gemeente meer actie gaat ondernemen. Woensdag was het opnieuw raak. Of ging het opnieuw mis? Dat kan twee dingen. Het kan raak en mis zijn. We bedoelen hetzelfde. Nadat een grote groep jongeren het op één jongen had gemunt. Strandgangers zagen het gebeuren en grepen in en werden toen zelf mishandeld. In tegenstelling tot berichten van andere media is het slachtoffer uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gegaan. Volgens ooggetuigen was de politie snel ter plaatse en werden agenten op de jongeren gewezen. De politie heeft de jongeren staande gehouden, maar vervolgens weer laten gaan. Waarom de jongeren niet zijn aangehouden is niet duidelijk. De politie wil daar geen uitspraak over doen. Twee personen zijn de afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een ongeval op het fietspad aan de Graaf de Lambertstraat of de Lambertstraat in Beverwijk. Een scooter met erop twee opzittenden, dat is een leuk woord trouwens, botste door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje. De hulpdiensten rukten massaal uit. 4 ambulances en meerdere politieeenheden kwamen hier ter plaatse om hulp te verlenen. Opmerkelijk is dat de brandweer het ongeval zag gebeuren. Brandweerlieden stonden op dat moment al op de locatie vanwege een melding van een mogelijk brandgerucht in de omgeving. En hierdoor konden zij direct eerste hulp verlenen aan de slachtoffers en de situatie veiligstellen in afwachting van de ambulancediensten. Beide slachtoffers zijn na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het COA heeft buiten de gemeente Beverwijk om geprobeerd een noodopvang voor asielzoekers te regelen in tuindersgebied de Lunetten. En hoewel de grondeigenaar direct nee zei, liggen de documenten nu op straat. Terwijl Den Haag dreigt de regie over te nemen, is er dus nu in de omgeving onrust ontstaan. De gemeente Beverwijk laat weten niet betrokken te zijn geweest bij de eerste verkenning van de locatie. Volgens de gemeente is er alleen contact geweest tussen het COA en de grondeigenaar. Het COA mag wettelijk gezien zelf zo'n eerste stap zetten. Toch gebeurt dat doorgaans alleen in overleg met de gemeente. Juist omdat plannen voor asielopvang lokaal gevoelig liggen en snel tot onrust kunnen leiden. Omdat de informatie volgens de regels in de openbare stukken van de gemeenteraad terechtkwam, kon iedereen meelezen en zorgde dus meteen voor bezorgdheid. Ondanks de afwijzing van de grondeigenaar blijft de druk van Den Haag toenemen. Beverwijk moet 184 opvangplekken realiseren, maar een concrete locatie is er nog niet. Asielminister Bart van den Brink heeft de gemeente in een officiële brief om uitleg gevraagd. Hij wil weten waarom Beverwijk volgens hem nog niet voldoet aan de wettelijke taak. Als er onvoldoende voortgang is, dan kan de gemeente onder toezicht actief toezicht komen te staan. De gemeente Beverwijk kiest er voorlopig voor om niet actief met de buurt te communiceren. Volgens de gemeente komt er pas meer informatie als er een officieel besluit ligt. Toch is niet iedereen tegen de komst van opvangplekken. Een inwoner laat in een privébericht aan de redactie weten dat er ook een andere kant is, maar deze groep uit zich minder op de sociale media en is dus minder luidruchtig. Afgelopen donderdagmiddag, gisteren dus, is de brandweer in actie gekomen voor een brand in een grasstrook langs het spoor aan de spoorsingel bij de Achterhof in Beverwijk. Rond 3:50 werd de brandweer gealarmeerd door de brand op slechts enkele honderden meters van de kazerne. Dankzij snelle inzet was het vuur snel onder controle. Voor zover bekend heeft het treinverkeer geen hinder ondervonden van de brand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet uitgesloten dat de hitte een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het vuur. En tot zover het regionieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Rico Schreuder zegt dat er vandaag periodes zijn met zon. En lokaal is ook een bui mogelijk. Ik heb net even op buienradar gekeken. Rond 4:00 zou het hier kunnen gaan regenen. Vanmiddag komen buien tot ontwikkeling. Nou, dat heb ik dus net gezegd, hè. Maar vooral in het binnenland en soms niet helemaal in het binnenland. Bij die buien is kans op hagel, onweer en windstoten. En dan kan er veel regen vallen in korte tijd. Er waait een zwakke zuidenwind en het wordt zo'n 30 graden. Later draait de wind naar het westen en koelt het geleidelijk af. Morgen schijnt geregeld de zon en is het zomers warm met 26 graden. En in de kustgebieden is het ietsje lager vanwege de zeewind. Vanaf zondag krijgen we een heel ander weerbeeld en wordt het behoorlijk wisselvallig. De wind waait dan echt uit het westen en regelmatig trekken er regengebieden over het land. En ook wordt het minder warm met 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws en het weer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: En toen zou er iets moeten gebeuren. En dat gebeurt niet. Hè? Even kijken hoor.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Nou, ga door, hoor. Doet hij niet. Nou, dan moet ik eventjes ingrijpen. En pakt hij hem niet. Zeg potverdurrie nog en toe. Even kijken, laat inspeler. Ja, doet hij het nou? Ja, hij zou het nu moeten doen. Nou, nog een keer proberen.
4: 1981.
0: Ja, er gaat dus iets niet zoals het zou moeten. Want hij moet automatisch doorspelen en dat doet hij dus lekker niet. Dat is heel vervelend. Even kijken, dan moet ik heel snel even ingrijpen, dames en heren. Dus dat doe ik dan ook, want ik ben reuze snel in die dingen. Nou, echt niet. Dit was nummer 3 in 1981 in de Engelse jaaroverzicht.
4: Nummer 3.
0: Ja, zie jij, dat is gewoon niet. Hij doet het niet, Frank. Wat kan dat nou toch zijn? Even denken. Ik moet even razendsnel eventjes schakelen, dames en heren. Want het systeem laat mij eventjes in de steek. En dat vind ik niet leuk van het systeem.
5: Zet mijn microfoon open.
0: Oh, wat wou je zeggen?
1: Nou, niks. Ik zeg, zet mijn microfoon maar open. Dan kan jij rustig... Zet gewoon een muziekje op en dan gaan we even kijken wat de oorzaak is van het probleem. En dan doen we straks nummer 3, 2 en 1.
0: Ik zit een muziekje te zoeken.
1: Muziekje te zoeken. Nou, we hebben toch zat muziekjes, hè?
0: Ja, hier komt er één.

0: Dave Stewart en Barbara Gaskin. En dat nummer, dat was natuurlijk een oud liedje uit de jaren 50, denk ik zelfs wel. Leslie Gore, geloof ik, ik het goed heb, hè?
1: Weet jij dat? Volgens mij wel.
0: En dat nummer, dat heette dus It's My Party. En ja, nou, er stond dus weer een knopje verkeerd. En nu gaat het allemaal wel goed. Ja, maar we gaan eerst naar de cultuur. Punt.
2: Dit is Eindeloos Eimond. Tijd voor de cultuuragenda.
1: Kijk, en dan beginnen we langzamerhand een beetje aan het einde te komen van het seizoen. En ja, dat betekent ook dat de cultuuragenda langzamerhand wat korter gaat worden. En laten we toch maar beginnen in Haarlem bij de Philharmonie. Na een reeks intieme try-out shows in 2024 keert Blauwzoen nu terug op het podium. Vanavond om 8:00 in de Philharmonie. Tijdens zijn solodebuut combineerde hij muziek met persoonlijke verhalen. Hij vertelde het dan openhartig over zijn leven, zijn inspiratiebronnen en de weg die hij als muzikant heeft afgelegd. De laatste kaarten zijn nog beschikbaar voor vanavond dus. Aanstaande zondag in de Philharmonie. Nutjam Rosy. De Nederlands-Cameroense singer-songwriter met soul vocals, de Who I Am Tour. Jan Rosy staat bekend om haar diepe, soulvolle stem en genre-overstijgende muziek. Dus een nieuw album, Nutjam Rosy, is dat getiteld. En ze brengt op 31 mei, dat is dus aanstaande zondag, persoonlijke songs over helen, identiteit en liefde. Gedragen door soul, jazz en Afrikaanse invloeden. Aanstaande zondag dus om 8:00 in de Philharmonie. Gaan we naar het Haventheater in IJmuiden. Vanavond Blauwe Vinkjes, Poeha. De Blauwe Vinkjes is terug. In Poeha nemen Manon en Kevin de hedendaagse Poeha scherp op de hak. Verwacht zinderende en hilarische sketches, kleurrijke personages en aanstekelijke liedjes. Dan Café De Zon, aanstaande zaterdag, dat is dus morgen. De try-out van de Jazz and Blues Club De Zon met Loet van der Lee en Friends. Concert en jam. Om 8:00 begint dat allemaal. En dan Café Camille, daar eindigen we mee. Maika en Vasilevic. Aanstaande zondag om 3:00 middags. Maika Dubelaar zingt en wordt begeleid door Stefan Pronin op de Hammond-orgel. Samen vertellen ze een muzikaal verhaal in de lijn van Liz Wright. Met ruimte, geslaagdheid en bezieling en een snufje jazz. Met muziek van Adele, Liz Wright, Donny Hathaway, Samara Joy en Anouk. En Stefan Pronin, die lijkt erg op die Hammond-figuur van, hoe heet hij ook alweer? Steve Hammond of zo? Henry Hammond. In ieder geval, hij lijkt erop, maar het is hem niet. Nou, dat dus aanstaande zondag om 3:00. Gratis entree natuurlijk weer in Café Camille. Genoeg te doen dus. Tot zover.
0: Tot zover. En dan nu? Zou het dan nu lukken, Frank?
3: Ja. Nummer 3.

0: gespeeld heb.
1: Hoezo?
0: Nou, je hebt wel gespeeld.
1: Hoezo?
0: Nou, ga ik je zo vertellen. Maar overigens, Shaking Stevens, Shaky, zoals hij hier door zijn fans zit genoemd. Ja. Ik was wel een liefhebber, hoor. Ik vond het een hele mooie. Weet je met wie hij veel gewerkt heeft, samengewerkt heeft?
1: Nee.
0: Albert Lee.
1: Oké. Okay.
0: Wist je dat?
1: Nee.
0: Albert Lee is een van de meest gevraagde sessiegitaristen ter wereld. Hij heeft onder andere het reunion concert van de Everly Brothers geleid, orkestraal. Heeft jarenlang met Bill Wyman in de Rhythm Kings gezeten.
1: Oké. Okay.
0: En overal waar wat gespeeld werd en samengespeeld werd, dan duikt hij op.
1: Ja.
0: Met zijn kenmerkende grijze krullen.
1: Ja.
0: Geweldige gitarist.
1: Nou, dit was de top 3. En het nummer 3, dat waren de Specials. En nummer 2 was Adam and the Ants met Stand and Deliver.
0: Ja.
1: En op nummer 1 dus Shaky Stevens met This Old House.
0: En dat was ook weer een oudje, hè? Dus een origineeltje van Rosemary Clooney, geloof ik zo.
1: Maar goed, dat was dus 1981. Mooi jaar.
0: Ken je nagaan.
1: Maar waarom had ik vals gespeeld?
0: Volgens mij stond op 3 een ander nummer.
1: Nee hoor, in deze lijst niet.
0: Oh. Nou. Ja, je hebt een andere lijst gezocht.
1: Je hebt zeker een andere lijst gekeken.
0: Ja.

0: Ja, en dat is natuurlijk ook een fabelachtige Nederlandse versie van Dingetje. Die is ook echt helemaal te rekenen.
1: Maar dit was toch briljant, jongen.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Joe Dolce was het en wat hem... Shut up in your face.
1: Wij moeten ook maar eens upzetten.
0: Ja, want in Nederland heet dan een houten die kop, hè? Ja. Dingetje, echt geweldig. Het is voor ons ook tijd om onze feest te shut up, want het is tijd. En we gaan eruit. We gaan genieten van het weekend. Hoop ik een beetje. Nou, eerst even de plaat van Paul McCartney ophalen natuurlijk. En dan die thuis lekker op de draaitafel liggen. Schoenen uit, been op de bank. Hoppa, en luisteren. Lekker. Goed. Ga jij dat ook doen of niet?
1: Nee, morgen.
0: Oh ja, morgen.
1: Ik ga morgen ophalen.
0: Ah. Nee, ik ga hem nu ophalen. Gelijk.
1: Hij moet altijd iemand de eerste zijn.
0: Ja, zo is dat. En nou, ik ga u een heel fijn weekend wensen. En rust eens lekker uit. En maak er wat moois van.
1: Straks na het nieuws lijsten brei. En morgen is er natuurlijk ook een eindeloos eimond. Van 12 tot 2. Maar dan met Hans en Tim. Ja. Onder de titel Broodje Hans.
0: En dan maandag is Pim er weer. En laatste voor zijn vakantie.
1: Dan regent het en dan...
0: En
1: zien we het wel weer.
0: Ja, en dinsdag ben ik er weer. En gezellig. En maandagavond natuurlijk de Red in de Noodshow. Uurtje eerder dan gepland. Dan normaal. We gaan blijven om 8:00. En ook de rockshow van Angela verhuist naar de maandag om 10:00. Dus dat, wij zitten dan achter elkaar. Leuk is dat. Gaan we treintje spelen.
1: Lepeltje, lepeltje.
0: Ja, lepeltje, lepeltje. Precies. Nou, Frank, fijn weekend. Jij bent bedankt voor al je bijdrage.
1: Thank you.
0: En
1: jij ook.
0: En tot de volgende dan maar.
1: Zo is dat. Okay. Dag.
0: Dag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal.
1: Wat staat centraal? De Britse top 100, want die hadden ze inmiddels, van 23 juli 1983.
2: Nou, laten we geen juni zeggen, want dat is het niet goed.
1: Nee, dat is even voor de misverstand als mensen daar willen kijken, dat ze niet op Juno kijken, maar op juli.
2: Juli, oh ja, Juno was het, ja.
1: Jazeker.
2: Ja. Juno. Ja, en we starten niet op nummer 100, hè?
1: Nou, dat... nee.
2: Wat staat er op 100?
1: Jij nou, dat vraag je wel.
2: Jij wil altijd vertellen, wat staat er op 100? Dus.
1: Op 100 staan de Boys Town Gang met I Just Can't Help Believing.
2: Oh.
1: Maar wij beginnen op 85, want daar staat een man die we inmiddels al kenden. Hamilton Bohannon, koning van de disco's.
2: Ja.
1: In de jaren 70 had er in 83 ook nog een. Let's Start to Dance Again.

0: Tja, wat moeten we daar nou nog
1: ja,
0: van zeggen?
1: Ja, nee, ik vond de discostom vond ik geweldig. Ik vond de Let's Start the Dance vond ik ook een lekkere dreun. Maar die
0: deze
1: komt
0: was
1: niet helemaal niet los, vind ik.
0: Let's Start the Dance, maakt niet uit.
1: We hebben hem weer eens gehoord.
0: Volgende is ook niet echt een favoriet van mij, maar het is wel een prachtig tijdsbeeld. Want in 1983 was dit de muziek gewoon. Ja. Shark Attack.
1: En veel haar, hè?
0: Wat zei jij nou ook alweer? Shark Attack? Ja, het is een ander woord voor.
1: Shark Attack.
0: Shark
1: Attack. Maar het is, ja.
0: Het is Shark Attack. Shark Attack. Leuke naam.
1: Shark Attack.
0: Shark Attack. Nou, Dark is the Night.
1: Ja.
0: Ook weer zo'n inkoppertje.
1: Hij staat op 75.
0: Ja, zou toch gek wezen als je ineens midden in de nacht de zon gaat schijnen. Maar goed, Dark is the Night.

0: Shack Attack. Een zesmansformatie uit de Verenigde Staten. Dark is the Night, Shack Attack, op nummer 85. En,
1: 75.
0: Sorry, 75. Nee, ja. 85 was Hamilton Bohannon. We gaan nu naar 69. Swartzand Neuf, oftewel...
1: Bob Marley.
0: 69.
1: Bob Marley en de Wailers met Buffalo Soldier.

0: vond dit nummer toen de tijd zo goed dat ik de 12-inch heb gekocht.
1: Hey.
0: Jazeker.
1: Hetzelfde, maar dan een stuk langer.
0: Ik heb Bob Marley live zien optreden. En nummers die dat was in zijn goede tijd. Het was allemaal vol. Alles klopte.
1: Ja.
0: Ik moet gewoon zo'n nummer niet lang genoeg duren.
1: Ik heb altijd wel een lekker gevoel bij krijgen bij dit soort muziek, hoor.
0: Volgende nummer.
1: Je gaat ook zo lopen.
0: Duurt wel heel erg lang.
1: Ja. Is dat zo?
0: Ja, duurt bijna 6 minuten. Dat is de single versie, dus we gaan gauw beginnen. En het is het begin geweest, of tenminste, het heeft ons opgeleverd... de Nederlandse versie van de Mondegreen.
1: Ja.
0: Die noemen wij namelijk in het Nederlands Mama Appelsap.
1: Iets wat je verkeerd verstaat.
0: Ja. Maar, en waar je dan zelf een invulling aan geeft.
1: Waarvan je ook weet dat het verkeerd is, maar het maakt niet uit... Je hoort iets en dat krijg je niet meer uit je hoofd. Ja,
0: je moet maar eens googlen op YouTube. Staan heel veel leuke voorbeelden. Maar de naamgever van de Nederlandse Mondegreen... is namelijk Mama Appelsap. Dat is Michael Jackson. En die vinden we terug op nummer 50 met Wannabe Starting Something.

0: Ja, allemaal.
1: Rieté, limonade, vattelsap.
0: Hij komt zeggen, wanna be starting something, de lange versie. 50ste plaats. Ik wou zeggen 50 minuten, maar dan is het uur om. Plaats 50. Plaats 47. De zanger van Led Zeppelin, die zich ineens van een andere kant liet horen.
2: Die zich ineens van een
0: andere kant liet horen. Ja.
2: Robert Plant, over hem hebben we het. Of Plant. Dat was een Brit, hè? Ja. Robert Plant.
0: Robert Plant.
2: Ja. Nou, de Big Lock, zet hem maar op. Ja. We gaan eens luisteren.
0: Ja, precies. Ja.

0: Je hebt van die platen, daar zit een verhaal aan vast. Een vriend van mij die had een jukebox. En daar zat dit nummer in. En die had een zoontje. Die zat nog in de luier. En als dit nummer opging, dan zat hij op die luier voor die jukebox heen en weer te gaan. Op de maat van de muziek. En bij geen enkele andere plaat. Goed, ja. Herinnering. Ik denk, ik deel het even.
1: Muzikaal kereltje.
0: Goed, we gaan naar Bugsfest. Ja. Het Songfestival, hè? Bugsfest.
1: Hebben we ook een keer dit, volgens mij het jaar daarvoor.
0: Ja, volgens mij hebben we nog gewonnen ook, als ik me niet vergis.
1: Ja, nou.
0: Making Your Mind Up was dat. Dit was When We Were Young. Een jaar later. Wij in Nederland hebben er eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Moeten we dan blij om zijn?
1: Nou, nee, ach, het was natuurlijk gewoon een soort namaak ABBA. Maar dan een stuk slecht.
0: Ja. In 1983.
1: Maar maakt niet uit. Dat ze hebben toen een hadden leuk plaatje voor het Songfestival. En daarna nog een paar singeltjes gehad waar ze in Engeland al redelijk succes mee hadden. Maar
0: nou ja, we draaien ook een.
1: We zijn inmiddels een jaar verder.
0: We zijn een jaar verder. Nummer 43. Bugsfest, When We Were Young.

0: Als je de videoclip erbij kijkt, en wij kunnen dat hier in de studio af en toe wel eens, dan zou je zeggen, tenminste ik zeg dan gewoon, het oog wil ook wat. En het oog kreeg ook
1: zeker,
0: wat bij deze.
1: Ja, zeker, maar daar waren ze ook wel sterk in natuurlijk. Maar ja, het is ook helemaal geen onaardige plaat.
0: Nee, Bugsfish, we gaan snel verder met de volgende. Evert.
1: Elvis Costello. Nou, dat is toch een van de grootheden, denk ik, van de jaren 80 en 70 al. En dit is ook een van zijn bekendste nummers, denk ik. Als ik eerlijk ben, op 34 staat Every Day I Write the Book.

0: Ik doe gewoon mee, hoor. Every Day I Write the Book was dat van Elvis Costello. En omdat het lange nummers zijn, hebben we eigenlijk weinig tijd om te praten. We zijn eigenlijk al te laat voor het volgende nummer.
1: Zijn we al te laat?
0: Ja, nou, dat zei hij met een woorspeling.
1: Ga dan maar gauw.
0: It's late. Hier is Shaking Stevens op nummer 23.

0: Ik zei net, we hebben heel veel lange nummers.
1: Oh.
0: 6 minuten Michael Jackson bijvoorbeeld. Maar ja, echte rock'n'roll nummers niet, hè, weer.
1: Nee hoor, Shaken Stevens maakt... Shaken Stevens die maakt natuurlijk echte rock'n'roll, maar geen korte nummers. It's Late, dat was een oudje van Ricky Nelson.
0: Ja.
1: Nou, mag Frank de volgende plaat aankondigen?
0: Ja.
1: Nou, staat op 20.
0: In Nederland hebben ze een grote hit gehad met een heel ander nummer. Dit ken ik ook niet. We gaan er naar luisteren. Het is ook een beetje rock'n'roll-achtig. Don't Try to Stop It. Dit is een Roman Holiday en die vinden we terug op
1: genoemd naar de film, denk ik.

0: Don't Try to Stop It van Roman Holiday. Blijf even bij rock'n'roll, even.
1: Lekker kort, hè?
0: Ja, nou, ook ja. Dat. Ja, ook dat.
1: Goed, we gaan naar een... Nou, een grote naam weer van de jaren 70. Electric Light Orchestra, voor de kenners, ILO.
0: Ja,
1: ja, dan gaan we die
0: met
1: doen.
0: Jeff Lynne, hè, als, met Jeff als voorman. Lynne, als en voorman. Ooit begonnen met als overgang van de Move naar iets anders. Toen deed,
1: komt woord naar de Move. Ja.
0: Toen deed Roy Wood ook nog mee in het begin. Maar later is het echt het clubje van Jeff Lynne geworden. Rock'n'Roll is King vinden we terug van het Electric Light Orchestra op nummer 17.

0: weer zo'n plaatje waar je vrolijk van wordt.
1: Ja, toch is het opvallend dat je altijd eens in de zoveel jaar dat er weer zo'n golf komt. Die toch een beetje nostalgisch wordt naar de rock'n'roll toe,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Rock'n'roll will never die.
1: Je bent net Shaker Stevens al gehad.
0: Luister.
1: Past dat toch ook weer in?
0: Ze zeiden het al, hè? Rock'n'roll is here to stay.
1: Yep.
0: Danny and the Juniors.
1: Het is ook zo. Het is nog steeds niet weg.
0: Nee.
1: Enfin, na 70 jaar. Ja.
0: Godzijdank. Echo en Echo, Echo.
1: Echo and the Bunnymen, ja. Echo. Het is... Kom uit Liverpool, hè?
0: Wat zit u?
1: Komt uit Liverpool.
0: Dat zal wel.
1: Dat je denkt... Dat je niet denkt dat...
0: Dat zeggen ze anders.
1: Als dat Liverpool in de jaren 60 het bij versteken. Dat
0: nee,
1: is niet zo. Want in die tijd had je Flock of Seagulls, kwamen er ook vandaan.
0: En Echo en de Bunnymen.
1: Een paar bands. Dus er was een nieuwe Mercy Beat was er eigenlijk ontstaan in 83. Ze staan op 15 en het nummer heet Never Stop.

0: Echo en de Bunnymen op nummer 15. En dan hebben we het nog steeds over de Engelse hitlijst. Of de Britse hitlijst op 23 juli 1983. Snel verder met de volgende, Evert. Malcolm McLaren vinden we op nummer 7 met Double Dutch. Malcolm McLaren was een man die in Schotse ruitjes rondliep. En manager was van de Sex Pistols.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En hij maakte ook af en toe muziek.
1: Beetje creatief was hij wel, ja. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, maar om nou te zeggen dat hij voor zijn muzikale bijdrage onthouden zal worden, dat is wat overdreven.
1: Nee,
0: maar het
1: niet.
0: Is best een
1: aardig tijdsbeeld.
0: En hij kwam wel tot nummer 7 met Double Dutch.

0: Malcolm McLaren en Double Dutch. En als u zich afvraagt wat Double Dutch betekent, dat is touwtjes springen met z'n tweeën en twee touwen. Dan moet je namelijk heel snel op en neer. En dat is ook het geluid wat je erachter hoort. Ja. He?
1: En je moet er ook heel goed in zijn.
0: En je moet ook heel goed in zijn. En moet het eens zien. Het kan op YouTube. Er staat de clip ongetwijfeld voor iedereen klaar. We gaan naar de voorlaatste in deze aflevering van Lijsten Brein. Komen op nummer 5.
1: Niemand minder dan?
0: Mieke Oldfield. Mike Oldfield. Was er niet een mevrouw bij?
1: Ja, dat was Maggie Riley. Precies. Dat was een van zijn vaste zangeressen.
0: En het nummer dat op nummer 5 staat,
1: en
0: heet...
1: Die doet de zangpartijen. Mike Oldfield doet eigenlijk alle instrumenten, denk ik.
0: Ja. Moonlight Shadow.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Randwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly and Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

Summer in the City. En dat was een echte millionseller. Terwijl zijn in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copacabana.

herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans, dus ik sta me aan te kijken. En het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen. Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers and Winds.

Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco, pop.

Sailor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het volgende groepje mag ik graag draaien. Ik draai vaak Wind en Zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander, voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

een hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Taka Takata. Ja, je verzint het niet, zo heten ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergeten.

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan, ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar wat meer recenter muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting koffiezetapparaat voor het geval dat nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 1972. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het op finale afname. En dit heet

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal.
3: Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
4: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, dit is premier Starmer, die heeft over een ernstige schending van de NAVO-luchtruim.
3: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde de vervolging niet veel op, waardoor door de uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Gesprekken dan onder andere aan RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Anna Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
5: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie dat wanneer wist en waarom de dingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en moeten. Zeker met kennis van achteraf.
3: Dat is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten, tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort Huizenradio, met de bron van de Eimond 360.

0: advertenties en meer nieuws uit Eindhoven. Check Eindhoven360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
2: Tijd voor met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Goedenavond, luisteraars. Weer een heerlijke vrijdagavond. En als je luistert tussen 7 en 8 uur vrijdagavond, dan luister je naar het Eiland 360-programma met Martin het weekend in. En hier hebben we dus het mooie breakthrough hit, zoals het heet, van de Eurythmics, Annie Lennox en Dave Stewart. Het synth-pop duo destijds in 83. En dit was een geweldige nummer van hun destijds. En dan gaan we blijven in de 80 jaar, zie ik hier. Want zoals ik vaak doe, ik maak een playlist. Ik doe een stukje voorbereiding. En de stemming bepaalt eigenlijk welke playlist ik ga samenstellen. En dan heb ik alle soorten muziek van pop, soul, funk, R&B, smooth jazz, rock en ook zelfs hard rock. Alleen geen Nederlandstalig, helaas. Want dit past niet in mijn programma. Daar hebben we andere programma's voor binnen het programmering van Eiland 360. Dus dat was Eurythmics. Wat een grote hit was dat destijds. En Annie Lennox gingen met Dave Stewart en Annie Lennox gingen op een gegeven moment hun eigen solo carrière. Annie Lennox en Dave Stewart gingen ook zijn eigen dingetje doen. Maar buiten gewone muzikanten allemaal. De volgende nummer is Journey, Don't Stop Believing. En dat waren beetje de 80 jaren, de arena rock sterren. En dit is ook een heel bekende van hen, Don't Stop Believing.

0: Het mooie nummer van Journey, Don't Stop Believing. De Arena Rock destijds, 80 jaar was dat, lang geleden. En zeker de moeite waard om een keer eens terug te luisteren, deze groep. We zijn inmiddels aanbeland bij het beetje het kort over momentje van mijn programmaatje met Martin en Wieken in. En dan komen we op...
1: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, de cover voor deze week is... wat moet ik eigenlijk zeggen? De nummer was origineel van Isley Brothers. En het nummer heet Harvest for the World. Maar er hebben zoveel mensen, artiesten... deze gecoverd onder de Ronnie Laws, Paul Kerk, Vanessa Williams en de Christians onder andere. Heb ik allemaal keuze uit. Maar ik heb gekozen voor weer een bijzondere uitvoering van Power Station. En Power Station kennen we natuurlijk ook van... was een Brits-Amerikaans samenwerking. En we kennen vooral de leadzanger van Power Station, dat was Robert Palmer. En dan hebben we ook... dat was een samenstelling van een aantal leden van Duran Duran. John Taylor op de bass... zoals het heet, en die Taylor op de gitaar. En dan niemand minder dan Bernard Edwards, die er ook een aantal nummers heeft geschreven en ook geproduceerd. Oftewel, Bernard, en dat kennen we van Chic. Dus dit was een mooie samenstelling, een soort one-off album volgens mij van Power Station. En dit nummer hebben ze ook gecoverd van de Isley Brothers, Harvest for the World. En het is een bijzondere andere uitvoering als cover ten opzichte van de Isley Brothers. Maar toch weer, ik vind het altijd leuk om covers te vinden die je niet, totaal niet verwacht. En vervolgens dan ga je dat spelen en dan is het voor de luisteraar om te kijken... wat is nou interessanter, de cover of de originele. Maar bij deze gaan we lekker... draaien. Power Station. Harvest for the World.

Ja, wel een prachtige mooie nummer van uitgesproken van Isley Brothers. En een mooi stukje sociale tekst, sociale commentaar of sociaal kritische tekst. In de zin van de helft van de wereld heeft verloren en de andere helft heeft dat niet. En dat destijds geschreven in de 70e jaren van Isley Brothers. En er zijn zoveel van dat nummers die dat eventjes benoemen. Maar we zijn inmiddels voorbij de coverwonden. We gaan door lekker met het programmaatje met Martin het weekend in. En

Ja, wat een jazz standard van Dave Brubeck Quartet, Take 5. En ik dacht, weet je wat, ik draai nog zo'n heel oud nummer. En dan ga ik nog verder terug naar tijd. En dan praten we zelfs over 1941. Wauw. De Glenn Miller Orchestra. En wat moet ik daarover zeggen? In the Mood is het al bekendste nummer van hun. Nou, heel veel nummers. Maar ik denk, weet je wat, ik ga niet In the Mood draaien. Terwijl ik dat wel ben op dit moment. Lekker met muziek bezig op de vrijdagavond. Maar het andere nummer, waar ook een heel bekende is van hun. String of Pearls. En ik heb weer een bijzondere uitvoering uitgezocht. In die zin dat het digitaal opgenomen is. En een recentere, volgens mij 90 jaar zo'n beetje, schat ik. Dat die toen opgenomen was. Want de oude opnames, dan hoor je duidelijk dat het uit de oude doos is. Het kraakt en de stereo is duidelijk gescheiden in twee monokanalen. Maar daar niet van. Dit is de Glenn Miller Orchestra. Heeft een aantal oude leden, echt oude leden, opgetrommeld destijds. En vervolgens natuurgetrouw, of ze proberen zo natuurgetrouw het nummers na te spelen. Maar dan met de allernieuwste techniek. En dat hoor je ook, want dit klinkt kraak en kraak, helder en bijzonder fraai. En dat is een ode aan Glenn Miller uit destijds, uit de oorlogsjaren, de 40 jaren. Maar dit is dus een nieuwe opname, maar dan eventjes natuurgetrouw. We gaan lekker luisteren naar Glenn Miller Orchestra en dan de String of Pearls.

0: albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
1: Ja, dan hebben we de albumparel. Het momentje, een beetje halverwege het programmetje van mij. De albumparel, een mooie nummer. Anna, van een album waarvan de hit veel groter was. En de hit wat we nu hoorden van Kenny Loggins en Jim Messina is Your Mama Don't Dance. Nou, 70 jaren, 71 zelfs, werd dit nummer uitgebracht. En we kennen Kenny Loggins natuurlijk, ja, van zoveel singer-songwriter, gitarist. Heeft heel veel gewerkt met Michael McDonald, Stevie Nicks. En heeft zoveel hits ook gehad. Nee, dus ik kan ze allemaal niet eventjes nummer zomaar opnoemen. Maar, en dan is zijn maatje op dit album en op dit nummer van Your Mama Don't Dance. Roll, James Messina. En die was een beetje in de folk rock groep, hoek. Onder andere van Buffalo Springfield was hij onderdeel van. En later de band Poco. En als je denkt, Poco, wie is er ook weer? Nou, dus, die zijn ook weer de hoek van de Eagles in dat genre. En dan waren ze ook in de 70 jaren een beetje bij elkaar. Loggins en Messina bij elkaar. En het was een soft rock duo, zoals het heet. En dit was een van de nummers. Maar het ging om de paal natuurlijk. En ik heb één uitgezocht. En ook weer zo'n bijzondere. En dat is een live uitvoering van hun eerste live album. En het is het nummer Loving Me. En wat ik bijzonder vind van dit nummer is dat je luistert en denk je... Tenminste, ik kon het nummer niet. Ik ken kennis, misschien heb ik al eerder gehad met Angry Eyes. En dan hoor je dit nummer en denk je, het blijft hangen. Ik luister nog een keer en wordt maar steeds beter. En dan vooral naar live uitvoering. Dus bij deze, de albumparel, maar dan de live uitvoering van hun Loving Me. En ik hoop dat die heel mooi is voor de luisteraars. Maar... We hebben al genoeg gehoord naar de Your Mama Don't Dance. We gaan lekker luisteren naar de parel.

0: Ja, ABC. The Night You Murdered Love. Oftewel, de avond je de liefde hebt vermoord. Ik zou me afvragen hoe je dat zou willen doen. Maar ABC weten we waarschijnlijk meer van. We gaan lekker door, want het is nog steeds met Martin het weekend in. Een muziekprogrammetje van tussen 7 en 8.
1: Bij Martin Plunder hoor je de nostalgische hits van toen. Op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

0: Ja, weer een hele mooie nummer van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. En die heeft ook een hits gemaakt waar je u tegen zegt. We zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een bijzonder backing artiest, want het is eigenlijk een backing artiest. Het is Sonny Rollins, een jazz saxofonist van het eerste uur. En ja, wat moet ik daarvan zeggen? Hij is net overleden, de 25e van deze maand. Dus een 4 dagen terug. Op 95 jaar leeftijd. Ja, dus toch een respectabele leeftijd dat hij gehaald heeft. En wat moet ik zeggen over Sonny Rollins? Het is de jazzmuzikant, destijds tenor saxofonist was hij. En hij heeft ook met iedereen meegespeeld. Buiten zijn zeer bijzondere loopbaan als eigen artiest of eigen muzikant. En toen hij vrij jong was, net nog geen 20, ging hij al met Miles Davis meespelen. Of nee, zelfs Thelonious Monk. En dan zitten vooral nu alle artiesten die ik nu noem, zitten allemaal in de jazzhoek. Maar ja, als je met deze man Thelonious Monk meespeelt, 20e of eventjes voor je 20e, dan wil dat wat zeggen hoe goed je bent. Want al deze artiesten hebben alleen de allerbeste om hun heen. En dan vervolgens heeft hij met zoveel andere grootheden meegespeeld, zoals Miles Davis en John Coltrane, Dizzy Gillespie. Allemaal artiesten dik in het jazzhoek. Maar het bijzondere ervan is dat ik zoek eventjes waar hij ook meegespeeld heeft. En dan speelt hij met allemaal jazzmuzikanten, waar de ene zegt me heel wat ik net noemde, al die artiesten. En dan heel voor mij dan jazzartiesten die onbekend zijn. Maar de jazzpuristen zal ze allemaal herkennen. Maar ik zie hier in waar hij meegespeeld heeft aan een nummer of aan een album van Rolling Stones uit 1981 met van de album Tattoo You. En de ene grote hit van deze nummer, waar hij meespeelt, maar hij speelt op 3 nummers van deze album. Maar deze heb ik uitgekozen, want dat is wel de bekendste van deze, alhoewel Start Me Up. Maar daar speelt hij niet mee. Maar Start Me Up is het allerbekendste hit van deze album. Maar dit was een heel bijzondere, Waiting on a Friend. En als je hem hoort, denk je, hey, dat is een heel bekende. Dus bij deze heb ik voor de backing artist... Eigenlijk is het geen backing artist, want het is gewoon een fenomenale saxofonist, vooral in de jazzhoek. Maar dan speelt hij mee met de Rolling Stones op deze album van 1981. Dus bij deze de backing artist, oftewel de jazzmuzikant, die ons helaas ontgaan is. Maar bij deze een bijzondere muzikant. Meedeed met Rolling Stones.

Ja, ik zit eens met Jan van Proso's. Die zit inmiddels in de studio en zit een beetje in mijn meningen over zulke mooie muziek eigenlijk. Hè, dat Sonny Rollins, een jazzgrootheid, dan meespeelt met een album van The Rolling Stones. Eigenlijk uit onverwachte hoek eigenlijk. Of je denkt, hey. En je ziet, als je eens op dit nummer let, van dit nummer Waiting on My Friend, dan dat saxofoon hoor je natuurlijk door het nummer gaan. En dat is van die jazzgrootheid Sonny Rollins. Ja, en ik was eventjes vergeten erbij te zeggen dat Sonny Rollins in 1997 werd gekozen als Jazz Artist van het jaar. En ook diverse Grammys gewonnen, ook in zijn lange loopbaan in de 70, 80 jaar enzovoort. Dus ja, we zijn bijna klaar met mijn programma. En ik zou zeggen, geniet van dit lekkere weekend, mooie weer. En vooral het weekend, zou ik zeggen, geniet ervan. En tot volgende week. En we gaan lekker uit met een disco-klassieke destijds. Weekend, of tenminste de nummer heet Weekend van Class Action. Disco op van de bovenste plank. En de mannen van Proso's, Jan en Jos, staan helemaal klaar voor. De koffiebekers in de hand. En ze gaan het bijna van me overnemen. Maar nog eens dit laatste nummertje van Weekend.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: niet aan uw radio, denk ik. Nee hoor, het ligt aan de Dizzy Mets Band. Het plaatje is zo oud dat je de achterkant een heel klein beetje hoort. Wij zeggen goedenavond, Eimond 360, alles om je heen. Ik zal hem even omdraaien. Zo, ja, alles om me heen.
1: Kijk, straks gaat het kraken, vriend.
0: Het gaat

0: zo's. Ter herinnering aan het uitgaansleven in de Eimond. Vooral in de jaren 70 en 80. En soms kijken we even ervoor en kijken we even daarna.
1: Ja.
0: Ik zeg Jan Michels, goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Van Heerden.
0: Ik ben Jos en we hebben een gast en die heet John Vijfschaft. Uit het mooie, pittoreske Wijk aan Zee. John, welkom.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Ja.
0: Ja, je doet
3: het. Ja, ik doe mee vandaag. Oh, gezellig.
0: En lekker een warme koptelefoon op en het is al zo warm, hè?
3: De koffie is koud, maar de muziek in de koptelefoon is warm. Dus prima, Jos. Goed geregeld.
0: Vindt het goed. Ik ben blij. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk lekkere muziek om te dansen die we vroeger in de disco draaiden. En vandaag op de Facebookpagina van Prozo's had ik gevraagd... welke artiesten uit de Eimond ken je nog? Van de Bintangs tot Christel, tot Jan-Paul van der Meij. Wat zijn nou de artiesten uit onze buurt die we nog kennen en nog steeds leuk zijn? Reageer even op die pagina. Er zijn al wat leuke reacties binnengekomen. Dus dat gaan we helemaal doen. Heren, hebben wij het warm gehad vandaag?
1: Nee, want ik zat de hele dag in een...

0: Tot de dag van vandaag weet ik niet wat hij nou zingt aan het einde. Weet jullie het, jongens?
1: Nee. Ik heb de film nog niet gezien.
0: Wij zitten hier op de handelskade bij het pannenkoekschip. Er werd gezegd toen ik hier voor het eerst heen ging: Jos, je moet naar het pannenkoekschip. Maar ik heb uren naar het pannenkoekschip lopen zoeken.
1: Ja, dat is tegenwoordig een onderzeeër geworden.
0: Ja, dat is... John, heb jij nog wel eens gegeten vroeger hier op de handelskade in dat pannenkoekschip?
2: Ja, ik ben er zeker geweest dat mijn oma, die is een keer 80 jaar geworden.
0: Okay.
2: En toen moest ze met de hele familie naar het pannenkoekschip. Zij wilde dat heel graag.
0: Ja, ja.
2: De pannenkoeken waren eigenlijk helemaal niet zo lekker. En het bier was helemaal niet te drinken. Dus ik ben blij dat het ding weg is.
0: Hoe is dat eigenlijk verkeerd gegaan met dat pannenkoekschip? Weet jullie dat?
1: Beleid.
0: Gewoon gezonken?
1: Hij is wel gezonken, ja.
2: Ja, dat was wel verdacht, hè, dat hij zonk, hè?
0: Ja, want?
2: Ja, het geld was op, denk ik. Ja. En dan hebben ze maar afgezonken om wat verzekeringspremie hier te innen, misschien.
0: Hé, hey John, maar je gaat me toch niet vertellen dat het pannenkoekschip hier nog op de bodem ligt?
1: Nee. Hebben ze daarna weer opgehaald?
0: Ze hebben er wel opgehaald. Ja. Oké, nou, dan weet je dat ook weer. Herinneringen aan jongens aan het uitgaansleven. We gingen stappen in IJmuiden, in Velsen. Dat kan natuurlijk ook in Beverwijk, Heemskerk. En daar komen we straks wel even op terug, hè? Of we daar nog iets van weten. We gaan naar Detroit. Dit zijn de Detroit Spinners.

0: Zo'n lekker plaatje, de Rubber Band Men. De heren hier zaten ook lekker mee te swingen. Dat is,
1: ja, maar kijk, dat kunnen wij met ons haar doen. Wij kunnen een beetje headbangen en voor onze ogen weghalen en zo.
2: Ja, headbangen kunnen we zeker. Alleen, er gebeurt niet zo heel veel meer, hoor.
1: Nee, dat moet ik niet zeggen. Oh, ja. Houden we altijd de illusie dat we nog steeds haar tot voor onze ogen hebben.
0: Zo is het. Ik ga eventjes onze gast van vanavond, onze wel edele gast, even introduceren. John Vijfschaft. De naam is bekend, want John, ik ken je vader. Cor Vijfschaft, dat was een van de mannen waar ik in de jaren 70, 80 Radio Virato mee heb gedaan.
2: Ja.
0: De niet helemaal legale zender die later Radio Heemskerk is geworden.
2: Juist.
0: En jouw vader, Cor, dat was de man die wel op het geld lette. Die wel de puntjes op de i zette. Die wel zorgde, jongens, we moeten zuinig aandoen. Want wij hadden vroeger geen reclame uitgezonden, John. Weet je dat nog?
2: Dat klopt helemaal. Ja, dat was allemaal... ik heb die boekhouding van mijn vader wel eens gezien.
0: Ja.
2: Ja, iedereen betaalde wat geld.
0: Ja.
2: En daar werd alles voor gekocht. Ja. Er kwam geen

0: met platenspelers. Dat waren Philips met zelfgemaakte snelstart met een paar drukknopjes. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat halfslag terugdraaien en ja, helemaal leuk.
1: Ja.
0: Als jochie absorbeerde ik dat allemaal. En ja, daar zijn we allemaal groot mee geworden met dat soort...
2: Maar in die tijd was je toen al legaal, dus dat je even goed contributie betaalde of iets eigen bijdrage, of was dat ook nog in de illegale sfeer toen?
1: Ja, Radio Virato is altijd illegaal geweest. Wij waren een piraat, Jan, en dat was, soms moesten we uitkijken dat we niet werden opgepakt. We zijn geen van allen echt...
2: Gearresteerd
1: of zo, maar... Wij vonden dat Heemskerk was dat een zender verdiende. Ik was heilig overtuigd, ik had een heilig vuur. En dat is uiteindelijk is dat geworden Radio Heemskerk. En nu opgegaan in Eimond 360. Dat is toch wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja.
1: Hebben wij als de disjockeys van Radio Virato... dan heb ik het over Ron Rozenboom, over Fred Kos. Hij is er helaas niet meer. Ik zei de gek en nog anderen. Hebben die daar een beetje toe bijgedragen dat jij ook disjockey wilde worden?
0: Nou ja, Jos, jij bent de grootste oorzaak daarvan. die eer kan ik je wel geven.
1: Okay.
0: Ja, je had al heel snel wel door. Je had een keer een popquizje gedaan met al mijn jongens uit mijn klas. En ik was natuurlijk de enige die bij die studio al die platen wel een beetje zag liggen en rondsnuffelde.
1: Ja.
0: Dus ik had die popquiz zo gewonnen. Ik was veruit de beste.
1: Okay.
0: Maar dat was, ja. En toen was het, ja, ga jij maar platen draaien, want je bent ook het meest rustige. Dus dat is een mooie taak voor jou. Dus dat waren, ja, spreekwoordelijk waren dat jouw woorden.
1: Kijk. Hartstikke mooi. Ja. Dat is toch hartstikke mooi. We gaan eventjes draaien, want ik vroeg welke artiesten uit onze Eimond ken je nog? Nico Bouwmeester, die noemt Cornelis Vreeswijk.
2: Ja,
1: die is al heel lang niet meer ooit in IJmuiden geboren.
2: Juist.
1: En dit is dan een van zijn beroemdste liedjes, hè? De Nozem en de Non.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Vroeg in het voorjaar.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

0: Ah ja, twijfels. Hebben jullie wel eens twijfels, Jan?
1: Elke dag.
0: Waarover?
1: Heeft rechts voorrang of niet?
0: Ah,
1: oh nee, geintje. Nee, nou, ik heb natuurlijk... Iedereen heeft wel eens een twijfel van... Zou ik die baan aannemen of niet? Zal ik de baan laten lopen of niet? Ja. Zal ik de proso's gaan maken? Dat heb ik geen twijfel over.
0: Of van, zal ik nou zal ik Steely Dan opzetten? Of,
1: zal ik Chicago draaien?
0: Dat soort dingen. Ik moet eerlijk zeggen, in mijn radiowerk heb ik geen twijfels. Maar in het persoonlijke leven...
1: Ja, maar jij hebt toch altijd een voorgekookt programma, denk ik, of niet?
0: Nee hoor, nee, het is altijd weer anders.
1: Vrij zwemmen.
0: Apenkooien, doe ik het ook
1: wel. Ik.
0: Maar ik heb wel, soms heb ik wel eens... Ik ben weegschaal van Sterrenbeeld. Zijn jullie dat ook misschien toevallig? Jij, John, of
2: nee, niet? Nee. Ik ben helaas een leeuw. Dus.
0: Helaas?
2: Nou ja. Ja, soms werkt het me wel eens tegen. Vooral met die dilemma's. Die leeuwen die kunnen nooit kiezen. Die willen altijd maar een beetje... Nou, ja.
1: Nou, weegschalen kunnen meestal niet kiezen. Ik ben ook weegschaal namelijk.
0: Nee, jij ook weegschaal. Zo leer je ons van elkaar. Wij maken al 100 jaar samen een show. En nu hebben we toch eens... als wij vrouw zouden zijn geweest, Jan...
1: Hebben we een raakvlak.
0: Hey John, jouw leerschool was Radio Virato. De Piraat in Heemskerk, waar ik ook bij zat.
2: Ja.
0: Heb je daarna nog in disco's gestaan en zo?
2: Ja, zeker. Daarna zijn we nog bij... in Heemskerk hebben we natuurlijk bij die radio... ook heel veel leuke dingen gedaan. Van daaruit ben je eigenlijk de kroeg ingedoken. Niet echt een discotheek, discjockey geweest. Ik was altijd beter, ja. Ik hield altijd echt van die oude disco.
0: Ja.
2: En nou, die kon ik eigenlijk nooit draaien in de kroeg waar ik altijd stond. Want die wilde alleen maar Rob de Nijs met Mallebabben en...
0: Oh ja?
2: Dat soort muziek wilden ze horen.
1: Daarom... Ja, dan ben je de verkeerde kroeg geweest.
2: daarom gingen ze naar de kroeg.
0: Noem eens een kroeg.
2: De kroeg in Wijk en Zee, ja, dat was Klein Zwitserland natuurlijk.
0: Heb ik ook nog.
2: Poolbiard in het midden.
1: Ja.
2: En daar bracht ik altijd bandjes naartoe.
0: Oh ja.
2: Met daar leuke Spaanse liedjes erop. En mijn bandjes gingen daarin. Dat was,
0: oh ja.
2: Ja, ja. Paal 50 in Wijk en Zee, café Paal 50.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, want jij woont al heel lang in Wijk en Zee natuurlijk, hè, tegenwoordig. Ja, ja.
2: Ja, ik hoorde Jan-Paul van der Meij voorbij komen. Dat is natuurlijk mijn buurman, hè?
0: Ja, ongeveer wel, toch?
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Gaan we zo meteen even opzoeken.
2: Over dilemma's gesproken. Is het 25 of 64? Zeg het maar. Hey.
0: 5 on 360 is dit Chicago.

0: Jongens, dit is toch gave muziek, hè?
1: Jazeker.
0: Ah, prachtig.
1: Ah, Chicago. Ze heet eerst Chicago Transit Authority.
0: Ja.
1: En toen kregen ze ruzie met de vervoersmaatschappij. Dat mocht niet meer. Dus toen werden ze er maar Chicago van gemaakt.
0: Chicago. Ja, ben ik heel oud als ik zeg... deze muziek wordt niet meer gemaakt? Of is dat belachelijk?
2: Dat klopt helemaal, Jus.
1: Dat klopt helemaal, want het is al gemaakt.
0: Het is al gemaakt.
2: Gelukkig is het er nog. Hey.
1: Dat is beter.
0: Dat is een hele goeie. We draaien muziek uit onze buurt, uit de Eimond. Daar had ik om gevraagd. En wat is nou leuk om nog eens te horen? Wat komt er uit onze buurt? Er heeft Andrea gezegd, uit Velsen, IJmuiden, komt Luna.
1: Ik zou je vertellen, ik had er nog nooit van.
0: Als je dat liedje hoort, dan weet je het wel. En als je echt goed zoekt, hè, ik heb ook gezocht met, daar is dan AI weer heel makkelijk voor. Maar dan moet je het wel controleren op fouten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Want AI die wil er wel eens met namen komen die helemaal niet bestaan. En dan zeg je, dat bestaat niet. En dan zeg je, oh ja, sorry, je hebt gelijk, goed opgewerkt, het bestaat niet. Luna, dat is uit IJmuiden, een hartstikke bekend plaatje.

0: Ja, Luna.
1: We zijn nog nooit zo commercieel geweest, jongens. En de dames kunnen niet zeggen dat we een mancave van maken, want...
0: Zo is het. We draaien voor iedereen. Want Luna was dit. Ze heet eigenlijk Marie-José van der Kolk. Uit IJmuiden, dit was volgens mij een wereldhit, hè, John?
2: Ja, hier konden wij niet op headbangen, hè?
1: Nee, nee,
2: niet, hè?
1: Nee.
0: Ik ga trouwens even een raam openzetten.
1: Want?
0: Ik heb het ontzettend warm, jongen. Zo, even lekker...
1: Heb je koorts?
0: Lekker een raam open. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik heb een beetje last van de hitte gehad. Ja, dinsdag. Hebben jullie het ook gehad of viel het van
1: mee? Nee, ik heb dinsdag al lekker op de racefiets gezeten.
0: Ja.
2: Ik ben heel blij dat het ergste nu weer achter de rug is.
1: Maar het komt weer terug, hoor.
2: Komt weer terug.
0: Maak me gek.
1: Komt weer terug. Ja, nee, het komt weer terug. Deze week wordt het niet, maar die week daarop... dan gaat de temperatuur weer omhoog.
0: Moet je het voelen, jongen. Ik heb het raam opengezet hier en het is meteen lekker.
1: Het is meteen koud.
0: Ja.
1: Koud.
2: Na zo'n regenbuitje, zo'n onweersbuitje met die hagel... Ja, knappen we allemaal van op, hè?
0: Ja, misschien dat ik na dit programma om 1:10... dat ik even de handelskade induik.
1: Oké, dat staat. Gaan we even filmen.
2: Kijk uit, hè, want er ligt nog een pannenkoekschip ergens. Hè, dus stoot niet je kop er tegen. Niet uit diep duiken, Jos.
1: Jos duikt zo in het beslag.
0: Spekpannenkoekje. Hey Jan, er is een verzoekje. Vertel eens even.
1: Meneer Erik belde.
0: Erik,
1: ik weet zijn achternaam niet, maar Erik wilde graag een plaatje van Diesel horen.
0: Ja.
1: Dat snap ik ook wel, want Diesel is natuurlijk enorm duur tegenwoordig. Vroeger was het een goedkope brandstof, maar tegenwoordig is het echt bijna net zo duur als raketbrandstof.
0: Ik moet eerlijk zeggen, een behoorlijk dure pomp, ik ga er geen reclame maken, die was altijd duur in Heemskerk, is nu de goedkoopste van de hele omgeving.
1: Ben je dat wel?
0: €1,09.
1: Ben je dat dan?
0: Nee, ik bedoel...
2: Ik ben een halve liter zeker.
0: Nee, ik bedoel €2,09.
2: Oh, €2,09.
0: Dat is de allergoedkoopste diesel in Heemskerk. Dat is dan niet te geloven.
1: Nou, jij hebt ons wel blij gemaakt met een dode mus. Want €1,09.
0: €2.
2: Ik had mijn koptelefoon al ingelegd. Ja. Ik ga nu tanken.
0: Nou ja, rij jij ook diesel zelf?
2: Nee, ik heb privé geen diesel. Nee, dat is... Veel te duur.
1: Ik hoor dat het voor €1,09 is, gooi ik het gewoon in mijn auto kijken wat er gebeurt.
0: €2,09, ja.
2: Je kan zelfs frituurpannen mee kunnen vullen, want dan is het nog goedkoper.
0: Zo is het. Hey Erik, je hebt me gevraagd. Diesel, niet te betalen, maar wel lekker om te horen.

0: zo'n BZN-gitaartje in.
1: Ja. Klinkt heel erg mooi Noord-Hollands inderdaad.
2: BZN-gitaar van Dirk van der Horst zeker.
0: Diesel. Ja, dat zou werkelijk Dirk van der Horst kunnen zijn. Die ook bij
2: BZN. En bij de Dizzy Mans Band.
0: Wij draaien muziek ook in dit programma. Ik had erom gevraagd uit onze buurt, Eimond. John, jij hebt een zangeres uit Haarlem.
3: Of ja, ze is geboren Amsterdamse. Later heeft ze hele lange tijd in Haarlem gewoond. Waarschijnlijk woont ze daar nog steeds.
0: Okay.
3: Die had een schitterend hitje in de jaren 70, genaamd 505, Another Friday Night. Dat gaat alleen maar over uitgaan, stappen. Je kijkt de hele week al uit naar vrijdagavond.
0: De belangrijkste dingen in het leven.
3: Om 5 uur 's morgens, de kroegen gaan dicht, de disco's gaan dicht.
0: Ja.
3: En daar is dit titeltje eigenlijk op gemaakt. En het is een heerlijk disco-happertje geworden.
0: Volgens mij was het 1976, Jan. Weet jij dat nog?
2: Nee, want ik heb waarschijnlijk dit nummer nooit gedraaid.
0: Nee, het is zo leuk, joh. Het is ontzettend leuk. Ik heb hem vroeger gedraaid in de Markettenbar. Ik was nog jong. En dan ben ik begonnen als jong gassie. En daar heb ik deze gedraaid.
2: Ja, want toen zat ik in een andere fase van het disco-wezen.
0: Oh, jij wel?
2: Toen dit een hit was, zeker weten.
0: Oké.

0: Ja, dat was Lia heet ze, John.
1: Ja, Lia Velasco als artiest, maar in het echt heet ze gewoon Lia de Vries.
0: Lia de Vries.
1: Lia de Vries.
0: We horen dat er een kraakje in de uitzending zit. Dat is bij deze gaan we dat stoppen. Want dat heeft met onze leeftijd te maken, jongens. Hè?
1: Alles kraakt hier in het gebouw.
2: Ja. Alle knieën kraken langzamerhand. Oh.
0: Zo is dat. Ja. Oh, wat actie. Vanaf de handelskade in Beverwijk. Voor de hele Eimond. Dit is Eimond 360.

0: Oh, wauw, wauw, wauw. Ik kocht van mijn zakgeld toen nog All in All, die LP.
1: Ja, ja, ja, ja. Hoeveel zakgeld kreeg je toen?
0: Nou, dat weet ik niet meer, maar het was...
1: Dat was niet zoveel.
0: Het was geweldig. Ja, dat was natuurlijk...
1: Ik geloof dat die LP, dat was een dubbel LP, toch?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee?
0: Nee, volgens mij niet. Nee.
1: De LP's deden toen een gulden of 20 of zo. Hoor.
0: Ja.
1: Een dubbel LP van 25 of zoiets in die richting.
0: Nu zijn ze duurder, denk ik,
1: dat
0: de LP's.
1: Ik. Ja, zo. Ja.
2: Heel duurder. En een niche aan het worden, hè, ook die LP's.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja, dat is echt...
0: Maar jongens, de CD is in opkomst. Ik ben CD's aan het kopen. En die gaan over een jaar of wat gaan die de pak
1: uitrijden. Ja, tegen de tijd dat jij in dat bejaardenhuis zit...
0: zijn ze geld waard.
1: Zijn ze geld waard.
2: Er zit hier aan de overkant, Jos, een hele grote CD-winkel voor jou.
1: Ja.
2: 50 cent per stuk, een euro per stuk.
0: Ja.
2: Met een heel breed genre ook. Ja. Van, echt van de Wico's met een K tot aan...
0: Wico's met een C. Ja, de kringloopwinkels. Er is er één in Heilo. Oh, nu heb ik dat verteld. Maar er is een kringloop in Heilo. Die heeft heel veel cd's en vinyl.
2: Klopt, ik ben daar geweest. En ik schrok van de prijs die die boef vroeg voor vinyl.
1: Wat noem eens wat?
2: Ja, dat was echt... Ik vroeg dan wel gelijk van waar ligt jouw duurdere vinyl. Want ik heb geen zin om een uur te zoeken in die bakken met... Nee. Ja, dan kom je met een bakje achter de kassen vandaan. Nou, ja. Daar zaten singeltjes in. 25, 50 euro voor een... Ja. Ik gaf ze geen euro, die singles, maar hij vroeg het er wel voor.
1: Ja, dat is echt te gek evengoed.
2: Ja, dat is te gek
1: evengoed. Ja, wat een handel dat is...
0: Dat is handel. Dat is,
1: ik heb laatst ook een hele doos met LP's weggebracht naar de kringloop. Van iemand die was overleden. En zijn vrouw die ging verhuizen, die ging kleiner wonen. Ja, wat moet ik? Ik heb ze doorheen gebaggerd. Maar...
0: John Woodhouse of zo?
1: Ja, ook.
2: Ja, ook. Ja, mooi. Ik heb ze in mijn jeugd, dat ik als DJ bezig was, geschonken aan Radio Heemskerk.
0: Oké. Okay.
2: En later dat Radio Heemskerk ging stoppen met die vinyl, heb ik een hele handel weer weggehaald.
0: Ja.
1: Okay.
2: En toen begon ik ook wat serieuze vinyl te verzamelen en te sparen. En toen had ik ook wat meer geld te besteden.
0: Ja.
2: En toen begon ik ook serieus ook vinyl te kopen. Wat eigenlijk ook best wel denk je, denkt, ja, dan heb je het al over een plaat van 20, 25 euro.
0: Ja.
2: Gebruikt ergens uit de jaren 80, die ik gewoon wilde hebben.
0: En het is gewoon geweldig om dit vinyl nog te draaien. Dit is Eimond 360.
1: We gaan even koffie drinken.
0: Ja, straks lekker. Na negenen hebben we muziek uit de Eimond. Onder andere hebben we Oscar Benton opgediept. De Bintanks. Kraaienveld met Mona Lisa.
1: Yes.
0: Nou, er is nog zoveel.

0: Jousa, Jousa, Jousa van Chic. Blijf luisteren, straks veel meer muziek hier op Eimond 360.
1: Bij u past de nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
5: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
4: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Er mag hier helemaal niks aan je radio. Er zit af en toe een kraakje in, daar kunnen we even niks aan doen. Maar
1: leeftijd.
0: Er zitten wel draadjes los, maar dan in onze hoofden, denk ik, Jan.
1: Dat, ja, dat klopt. Al jaren.
2: Het is een beetje om dat vinyl gevoel erbij te houden, hè? Dat moet ook een beetje kraken.
0: Ja, natuurlijk, het moet een beetje kraken. Leuk dat je luistert trouwens naar Eimond 360. Heerlijk in de zon. Het is heerlijk. Misschien gaan we nog wel even illegaal het dak op. Dat kan
1: gaan we die meeuw verjagen? Oh, sorry, heb ik niet gezegd.
0: Er zijn meeuwen aan het broeden, dus eigenlijk moeten we dat niet meer doen.
2: Oh, ik denk, we gaan de antenne even op de piratenstand zetten.
1: Maar... Kijk!
2: Daarom gaan we het dak op.
1: Kijk, de echte piraat wordt wakker.
2: Gaat even een paar meter omhoog.
1: Is er nog wel eens wat aan piraterij? Of,
2: Nee. Ja, alleen luisteren, hè?
1: Oh.
2: Ja, maar af en toe gaat er ook wel eens een klein zendertje op warm, weet je. Een heel klein zendertje.
1: Ja.
2: Om die meeuwen weg te jagen, hè? Want die zit op die pool en die wordt al lekker warm. En dan zijn die meeuwen ook gelijk weg.
0: Vanaf de handelskade in Beverwijk eigenlijk had dat pannenkoekschip er wel moeten liggen. Dan hadden we er een zendschip van kunnen maken.
1: Ja.
0: Hè? Dat vind ik wel.
1: Dat schip hadden we genoemd Hollands Glorie of zo.
0: Zo is dat. Dit is Eimond 360 Prozo's, ter herinnering aan het uitgaansleven in de Eimond. We hadden het over artiesten uit onze buurt. We hebben al verschillende gehad. De Bintangs komt nog, Kraaienveld. En nu de man die in Haarlem is geboren in 1949 en overleed in IJmuiden. De zanger die heel veel los heeft gemaakt. Het was eigenlijk een van de bluesmannen van Nederland, ja. Oscar Benton. Wat zijn jouw herinneringen aan Oscar Benton, Jan?
1: Dat hij een hele aparte stem had, dat vond ik wel apart. Mm-hmm. En ik heb toen die documentaire gevolgd op de televisie.
0: Ja.
1: Met Johnny Laporte van de Barrel House.
0: Ja.
1: Die begeleidde hem een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Want toen ging hij naar Roemenië, geloof ik. En ik meen me te herinneren, ik denk dat Hans dat verteld had. Het was eigenlijk een akelige man.
0: Oh ja?
1: Ja. Het was een mopperaar.
0: Oh ja.
2: Hij had wel een mooie stem, maar...
1: Maar met een mooie stem kan je ook mopperen.
0: Maar ik denk dat je, als je geen mopperaar bent, dat je geen goede blueszanger bent.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook
1: wel. Ja.
0: Nou ja, nu gaan we een nummer draaien uit de film Pour la Peau d'une Flic.
1: Zo.
0: Met Alain Delon. En daar zat dit nummer in. En daarom werd Oscar Benton een internationale ster. Ja, dit is een mooie... The Benson Hurt Blues.

0: Dit is Eimond 360.
1: En dit is echt een knijter die we nu gaan draaien. Vroeger in de disco's veel gedraaid. En deze hoorde je nooit op de radio. Gary's Gang. Die kennen jullie nog wel? Showtime.
2: Ja, zeker.

0: Ik zou nu eigenlijk een lichtorgel willen hebben, jongens. En dan heb je zo'n lichtpaneel.
1: Heb je al naar buiten gekeken? Wat voor een mooie lichtorgel er staat.
0: Mooi geel licht. Koperen vloert. Jongens, dit was toch een geweldige plaat. De lange versie is 8 minuten zoveel, geloof ik. Gary's Gang en Showtime.
1: Helft, hoor ik.
0: Showtime van Gary's Gang. Jij hebt, John, een herinnering aan als discjockey een lange plaat.
2: Ja, normaal als een discjockey naar het toilet moet, dan zet hij altijd even een lange plaat op.
0: Ja.
2: Meestal iets van 8 minuten, dan heb je even de tijd om door de menigte heen, rustig naar het toilet, wat te drinken en weer terug.
1: En zo,
2: Nou was ik op het verjaardagsfeest van mijn nicht, was ik gevraagd om vinyl plaatjes te draaien. Dat was hier bij Toos, 2-3 jaar geleden.
0: Oké.
2: En op een gegeven moment de avond vorderde en ik moet toch echt nodig naar de wc. En dat was eigenlijk een feestje. Ja, die wilde helemaal geen lange platen, die wilde gewoon lekker...
0: Ja.
2: En ik weet, dat hele gezin is dol op Suzanne.

0: Ja.
1: En een nieuw singeltje van Voor Je Even Kunst, dat ze hier verderop bij de kringloop gehaald. Van Suzanne.
0: Oh, geweldig.
1: Eentje die dus niet meer overslaat.
0: Ja.
2: Dat zijn leuke verhalen.
0: Dat zijn de verhalen. Ja. Dit is geweldig, ja. Dus ik dacht even van, je hoeft nooit meer terug te komen. Maar zo erg was het.
2: Nee, hij kreeg zelfs nog een kerstpakket.
0: Oh ja, dat is u.
1: Werd er rijkelijk voor beloond met weer een nieuwe kringloopversie van Suzanne van 50 cent.
0: Stikker zelf voor goed. Ja. Herinneringen van John Vijfschaft. Ik vind het geweldig. Hey Jan, jij hebt iets over de hoe.
2: Ja, nee, niet niks over de hoe. Het is vandaag 29 mei.
0: Ja.
2: En toevallig las ik vanmiddag ergens dat op 29 mei 1979... was de eerste avondspits van Frits Spits.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat was op een maandagavond toen. En de eerste plaat die hij draaide... was die plaat van de hoe die we zometeen gaan draaien.
0: Ah,
2: is dat niet te geloven?
0: Het is niet te geloven, dat is 70 jongens.
2: Hey. Yes.
0: Ja, op Eindbond 360, we draaien ze alles om je heen.

0: Madison Avenue. Jouw idee, John.
1: Ja, ik hou hier wel van. Ik vind het wel lekker zomers.
2: Het is ook zomer.
0: Het is
2: het is nog geen zomer, hè?
0: Het ene wereldrecord naar het andere sneuvelt. En ook hier in de
2: we hebben het toch niet over atletiek of zo, hè?
0: Nee, weerrecords.
2: Ja, weerrecord.
0: Ja, zo is het wel natuurlijk.
1: Altijd weer het weer, hè?
2: Altijd weer het weer.
0: De prozo's, we hebben het over artiesten uit onze Eimond. We kunnen niet volledig zijn. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. We doen een gooi. Er wordt gereageerd via de Facebookpagina van prozo's. Leuk als je die pagina even liked. Kraaienveld wordt genoemd. Volgens mij waren de Bintangs, die bestonden nog wel of niet. Van Kraaienveld was even uit de Bintangs. Zijn broer Artie Kraaienveld, die er helaas niet meer is. Samen hebben ze het groepje Kraaienveld opgericht. En we kenden allemaal dat nummer van Nat King Cole. Mona Lisa, ja. Mona Lisa. En daar hebben ze wat anders van gemaakt.
2: Iets anders.
0: Nou, noem het maar. Iets anders.
1: Veel beter.
0: Ja. Nou, anders. Ah. Nou, ik
1: zal
0: even een stukje laten horen van het origineel. Dit is het origineel, of tenminste een origineel. Ik weet niet wie het voor het eerst zong. Mona Lisa, het schilderij dat vele mensen tot inspiratie heeft gebracht.

Ja, mooi hè. Smile van Nat King Cole is trouwens ook heel erg mooi. Maar Kraaienveld uit onze buurt, die heeft er natuurlijk iets heel anders van gemaakt. En een beetje rock in de net, jongens. Hoog over.

0: elkaar in een kamp zetten, denk ik.
1: Zou dat helpen, Jan?
0: Ik denk het wel.
1: Zou jij het voor elkaar krijgen om het... hou er eens mee op, jongens.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, maar die mensen hebben zo'n ego, die houden er niet mee op.
1: Ja, dat, John, heb jij een oplossing?
2: Nee, dan had ik hier niet gestaan, hoor. Dan had ik wel eventjes heen en weer gevlogen en iedereen hard op de vingers getikt en zegt van, even normaal doen allemaal. Want,
1: heb jij wel eens bemiddeld in een ruzie tussen een paar mensen op je werk of privé of je buren of in de familie?
2: Ik ben een heel slecht bemiddelaar.
1: Ja?
2: Ik ben altijd wel een beetje Zwitserland, maar ik ben... Mediating.
1: Ik heb het wel gedaan. Ik zei van, hé jongens, wat wil jij nou? Hoe zullen we verder? Zullen we jarenlang ruzie blijven maken?
2: Het is een beetje dagelijks leven met mijn vrouw, word ik hier horen. Oh, sorry.
0: Ik hoop niet dat ze luistert.
2: Nee, is helemaal niks van.
1: Het is pas echt ernstig, John, als Bert van Leeuwen een keer aanbelt bij je, hoor.
0: Ja, dan is het zeker...
2: Met die limousine, ja.
1: Ja, dan moet je uitkijken.
0: Ik las vanmorgen toevallig in de krant dat er was een rechtszaak tegen iemand... die had ruzie gemaakt met iemand anders om het feit dat hij had gevraagd... of er op de radio Hollandse muziek gedraaid kon worden. Dan vond die andere man, die vond dat niks. Toen heeft hij maar een pak slaag gegeven.
1: Oei, serieus?
0: Ja, op zijn radiootje. En toen voor de rechter, hij was ook niet verschenen. Hij had gezegd, ik had bedacht niet.
1: Serieus?
0: Ja, nou. Vanmorgen in de krant. Ik denk, dat is toch niet te geloven? Zeg. Ik bedoel, dat je Hollandse muziek wil horen, dat is nog tot daar aan toe. Ja. Maar dat je er iemand voor een paar meppen geeft.
2: Ja, ik weet niet waar die liedjes over gingen, die Nederlandse
0: liedjes. Maakt niet uit.
1: Misschien
0: het is wel erg genoeg.
1: Ja, misschien over die engelbewaarder. Die heeft hij ook wel nodig gehad.
0: Zo, dank u.
2: Ja, en zijn moeder zei nog, doe dat dan niet. Maar nee, hij deed het toch. Hij ging hem toch slaan.
1: Een van onze vaste luisteraar in Heemskerk. Piet Kloeze. Piet, hartstikke leuk. Je luistert altijd naar Prozo's.
0: Juist.
1: Je vroeg Radar Love live uit 1977. Ik weet niet of deze uit 1977 komt. Maar het zijn wel alle leden van de Golden Earring. Op IJmond 360, speciaal voor jou...

0: speciaal excuses aan de buren van Piet Kloeze. Want ja, dit moest even, lieve buurtjes. Ja, Piet heeft hem al zachter gezet, jongens. Bij welke plaat zetten jullie je versterker hard, jongens? John?
1: Ja, tegenwoordig zijn we thuis fan van Tame Impala.
0: Oh ja.
1: Mijn zoon heb ik goed opgevoed.
0: Okay.
1: Die is er ook naartoe geweest in de Ziggo Dome een paar weken terug.
0: Oké. Okay.
1: Komt thuis met een nieuwe dubbele LP met de Dracula erop. En die gaat dus regelmatig lekker hard in de kamer.
0: Tame Impala. Ja.
1: Tame Impala. Ja. Let It Happen en Dracula, dat vinden wij fantastische nummers. Ja, we gaan dus ook wel een beetje mee met de tijd, hè, Jos. We blijven niet hangen in die jaren.
2: Nou ja, dat, die neiging heb ik wel natuurlijk.
0: Dracula, is dat.
1: Dracula, dit is de laatste release. Ja.
0: Laatste release, gewoon een nieuwe plaat in de proza's, mensen.
1: Heerlijk, jongens, kom maar op.
0: Voor de hele familie, vijf gaf.
1: Ja hoor.
0: Het Wijk aan Zee, Tame Impala.

0: Even voor de buren van de familie Vijfschaft in Wijkelzee. Sorry, buurtjes. Teem Impala, hij stond lekker hard, denk ik.
1: Kan ik hier ook nog een klein praatje over vertellen?
0: Vertel.
1: Ja, natuurlijk. Afgelopen concert in de Ziggo Dome was natuurlijk ram uitverkocht van Teem Impala.
0: Uh-huh.
1: En mijn zoon die was al weken bezig om kaartjes te krijgen. En dat lukte hem niet en lukte wel. Op een gegeven moment had hij één kaartje via Ticketswap.
0: Oké.
1: Okay. Nou, vriendin erbij. Ja, ik wil ook mee. Nou, ook moeite doen. Tweede kaartje, Ticketswap erbij. Pa, wil je ons brengen? Ik zeg, ik breng jullie wel. Dus onderweg naar de Ziggo Dome in de auto. Alleen maar Ticketswap kijken. Ja, want als we nog een kaartje voor je hebben, dan ga je ook maar mee naar binnen. Ja, dat is goed.
0: Ja.
1: Dus wij naar de Ziggo Dome rijden. Toch al gauw 3 kwartier onderweg. Hm. Ik gooi ze eruit. Geen kaartje. Nee, ja. Ik blijf daarna nog eventjes kijken op Ticketswap. En het concert zou om 8 uur moeten beginnen. En om 9:30 werden er nog kaarten aangeboden. Ik denk, ja, als je daar gewoon voor de deur had gewacht, had ik gewoon naar binnen gekund. Hij zei, ja, hij begon ook pas om 9:00, dus dat had makkelijk gegaan.
0: Ja.
2: Zo.
0: Jongen, jongen, ja.
1: Grappige dingen, hoor.
0: Dan leuk. Moet je op je kwievieven zijn.
1: Ja,
2: zo is het.
1: Dat waren we. Dat waren we, maar we konden hem niet pakken.
0: Nee. Dit is Eimond 360, alles om je heen. We hebben extra veel muziek uit onze Eimond. Kijk even op de Facebookpagina van Pro Soos. En misschien kun je er nog wat aan toevoegen. We hebben er nog een paar te gaan, hoor. Straks nog meer uit...
2: We hebben nog 10 minuten, Jos.
0: We hebben... Ja, Carlsberg wil ik nog draaien. En
1: tijd genoeg.
0: We gaan even vreemd. We gaan naar Castricum. Naar Castricum, Jan. We gaan vreemd. Wat weet jij van Powerplay?
2: Dat was een groep uit Castricum. Dat heb je al gezegd.
0: Ja, maar vertel.
2: Geformeerd rond Jan van der Meij.
0: Ja.
2: Peter van Straten en Leon Klaas. Het was eigenlijk een trio. Dat was heel bijzonder.
0: Ja.
2: En Peter van Straten, dat was wat bijzonder. Die speelde namelijk de stick. Als je dat kan herinneren. Dat is dat mooie basje.
0: Ja, ja.
2: Dat bestaat alleen uit een stick. Dat is elektronisch. Dat deed die van Tony van King Crimson. Die speelde ook. Maar het was een geweldige band. Eigenlijk is hij onderschat.
0: Hier is Powerplay. Uit Castricum. Ja, ik vind het een goede band.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja. Geen familie van Jan-Paul van der Meij, hè?

0: powerplay. Je had vroeger Big L Radio Luxemburg en die had een powerplay.
1: Dat
0: is Eimond 360. Bedankt trouwens voor het reageren. Ik had gevraagd welke artiesten, groepen ken je nog uit onze buurt. Erna Lubbers die heeft gereageerd. Die zegt Michelle, Little Rudy and his workmates, Voyager, Invasion, Kim Lian van der Meij uit Wijk aan Zee. Hè?
2: Ja, ook weer. Ook weer.
0: Die heeft ook gelijk.
2: Ja, ja. Ja, hoor.
0: Hier staat Marco Bakker. Ja, die moeten we ook niet vergeten. Rita Hovink, kan die ook hier uit de buurt?
2: Die komt zeker
1: in Beverwijk.
2: Beverwijkse.
0: Oh, okay. Ja. Annie Palmen.
1: Ook.
0: Voor de wat oudere.
1: Ja, over iets van jouw leeftijd, Jos. Ja.
2: Sorry, daar ben ik veel te jong voor. Ik haak af.
0: Even kijken, Nico Bouwmeester uit Heemskerk.
1: Dit is Nico Bouwmeester.
0: Ja, Nico noemt op de Weekend Warriors.
1: Oh, nooit van gehoord.
0: Ja, de Boot Hill Undertakers.
1: Ja, die ken ik wel, van Jan van Bodegraven.
0: Jan van Bodegraven, dan de groep Winkel.
2: Winkel?
1: Beetje Pee-wee en de Specials.
0: Oh, oké. En dan heb ik hier, ja, dat beetje ken ik wel, de Trembling Highburys.
1: Oh, dat ken ik ook wel, ja. Je had hier toch ook een Ierse band uit Heemskerk?
0: Ja, Dockside.
2: Haddock.
0: Ja. Ja. Nou ja, Dockside. En die is morgen te zien op het Heemskerk Festival.
1: Oh.
0: En daarover gesproken, daar ben ik morgen, sta ik morgen. En dan ga ik verslag doen tussen 2 en 4 morgen.
1: Is dat op zaterdag?
0: Ja, op het kermisterrein. Gewoon lekker heen gaan. Digiment hebben we gedraaid. Ieder van het Hof, dank je wel. Manfred Weijertse, die zegt W's. En daar heb ik naar gezocht, Manfred. Maar we hebben geen muziek van W's kunnen vinden op YouTube. Niet nergens. Maar dat was wel een heel leuk bandje, hè, Jan?
1: Dat weet ik niet.
2: Ik heb de vinylsingle thuis in de collectie.
1: Dus dat bedoel ik.
2: Een keer terugkomen met een specialavond. En dan sluiten we hier gewoon de platenspeler aan.
1: Ja, nou, die is al aangesloten. Dus dat, tegen de tijd dat die aangesloten is. Jullie moet het open rationeel zijn, heb ik begrepen. Dus.
0: Ja, nou, kan je nagaan. Ja, nou, dit was Prozo's, jongens. Het gaat zo snel. De tijd die vliegt onder je.
1: Dit is Deodato.
0: Onder je vandaan. Ja, dat gaat ook gewoon door. Hebben wij nog tijd voor Carlsberg?
1: Het is jouw feestje.
0: Hebben wij tijd? Even kijken. Ik kan niet rekenen, jongens.
1: Wat dan? Het is nog 4:51.
0: Ja, Carlsberg, speelde daar Jaapie Castricum niet in?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is een goede vraag. Dat gaan we nu even opzoeken. Hier is All the President's Men. Dat is natuurlijk ook een...
1: Uit de film?
0: Ja, een grote. Dat is, komt niet uit de film, maar het was een film die dus ook zo heette. Carlsberg, met een jong zangertje, dat weet ik ook nog.

0: Raymond Carlsberg. Dat kun je drinken ook, hè, Carlsberg. En een ja, beetje geïnspireerd door de Dire Straits. Laten we dat ook eerlijk zeggen. Rob Kruisman, ook van de Gigantjes op saxofoon. Jan, en trouwens ook Artie Krijveld, die is ermee begonnen met Carlsberg.
1: Nadat hij uit...
2: gegooid was.
0: Ja, Jaapie Kastikens.
1: Die is er pas later bijgekomen.
0: Nu hebben we de Bindangs niet eens gedraaid. Wel Krijveld, de Bindangs worden de volgende keer. Bedankt allemaal voor het reageren. Nog even de tune van Radio Virato, John.
1: Ja. Oh, speciaal voor jou.
2: Ja, heerlijk.
0: En voor Piet Kloes. Die hartstikke leuk.
2: Mooi hoor.
0: Dit was Prozo's. Volgende week weer de muziek van Prozo's vanaf 8 uur.
1: Uiteraard.
0: Jan Michels, John Vijfschaft. Ik ben Jos van Heerden en we hebben het plezier gedaan. Nog even iets goed maken. Het Heemskerkfestival is zondag en niet morgen.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, dus zondag het Heemskerkfestival.
1: Anders ik ben staat daar... Jos daar op zaterdag en hier komt er niemand.
0: Ik doe verslag tussen 2 en 4 op deze zender Eimond 360. Nou, dit programma is mede mogelijk gemaakt door de hele Eimond. Jongens,
2: ons allemaal.
0: Hoi, hoi.
2: Dankjewel.
3: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen. Zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
7: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
6: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
8: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
6: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Eimond 360.

0: hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to A Night to Remember.
2: 1 uur lang. 1 ProSo's artiest. Gekozen door de ProSo's DJ's. Dit is de ProSo's Tribute. Met Tim Okkers achter de knoppen.
3: Ladies and gentlemen, would you welcome back to Hyde Park, the Rolling Stones.
4: De drummer is per definitie heel belangrijk, want daar hangt de hele band eigenlijk achteraan. En Charlie was eigenlijk een jazzdrummer. En dat hoor je ook gewoon heel goed als je naar de Rolling Stones platen luistert. Hoor je

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Rijnmond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15.